Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister. Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Een automobilist is vanmorgen vroeg tegen een boom gereden op de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken en moest een blaastest afleggen. Een ambulance heeft iemand anders die in de auto zat naar het ziekenhuis gebracht. De airbags van de wagen zijn uitgeklapt en in de voorruit zit een grote barst. Millimeterwerk met honderden kilo's beton en staal. Komende zaterdag staat bij de N211, de Wipolderlaan tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel. Het wegdek dat boven de toekomstige verdiepte weg komt, wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van de werkzaamheden die de komende weken voor flinke verkeershinder zullen zorgen tussen Den Haag en Westland. Het weer nog. Vandaag en morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen, maar ook wat opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger, de maxima ongeveer 23 graden. En dit weekend en ook maandag vrij warm, meer zon en vrijwel helemaal droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is alweer 12 minuten over 7. Lekker vroeg. Buiten is het nog een beetje aan de donkere kant. En dat viel mij vanochtend ook op. Nou, dan wandel ik hier dus over het spui en ik keek om me heen en ik keek op mijn horloge en ik dacht, ja. We beginnen het toch echt te merken. De zon komt iets later op. Het geeft ook wel weer een beetje echt zo'n fijn gevoel of zo. Ja, dat klinkt misschien heel raar, want ergens vind ik het ook heel fijn als het 's ochtends al lekker licht is. Maar ik vind het ook, hoe het nu is, zo lekker schemerig, dat voelt wel een beetje mysterieus. Nou, en laat ik mij vandaag nou lekker mysterieus voelen. Ik vraag me af of jij ermee omgaat. Hebben ze iets van, oh nee hoor, die donkere dagen komen weer aan. Ik heb er geen zin in. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan het ook vanaf de positieve kant bekijken. Want zodra het buiten donkerder begint te worden, we richting de maanden met de R gaan, daar zitten we momenteel in, september, gaan we ook weer richting december. En eerlijk is eerlijk, december vind ik altijd een fantastische maand. Want we hebben volop feest in december. Allereerst openen we het met mijn verjaardag, 1 december. Dan hebben we kerst. En dan hebben we oud en nieuw. Ja, ik weet niet, wat willen we nog meer?

So In Love With You, Duke, van het jaar 1995 alweer. Dit had een classic kunnen zijn, is het vandaag niet. Maar het is natuurlijk wel gewoon een classic op zich. Vandaag heb ik feest. Ja, want vandaag is mijn partner jarig, Lee. En Lee is vandaag 28 jaar geworden. Op dit moment slaapt hij nog. En normaal gesproken pak ik uit, heb ik al dingen geregeld, gaan we ergens naartoe, een uitje, een hotelletje, of zitten we zelfs in het buitenland. Maar vandaag de dag sta ik gewoon hier zo in de studio en ben ik nog aan het nadenken van wat ga ik vandaag nou doen. En ik ben eigenlijk een beetje inspiratieloos. En eerlijk, dat is niet echt hoe ik normaal door het leven ga. En ik ga jou vandaag vragen om mij hierbij te helpen. Dus heb jij voor mij een ultieme tip wat ik nu last minute nog kan regelen? Laat het dan even weten. Je mag een app sturen 070-307-8899. En jij gaat mij helpen om Lee alsnog een leuke verjaardag te bezorgen.

0: Boston, Stella Lefty en daarvoor hoorde je Ga dan van Roxy Dekker.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp wordt in januari eindelijk vervangen. De huidige brug zorgde al jaren voor problemen en kreeg zelfs een waarschuwingsbordje, omdat de constructie niet meer betrouwbaar was. De nieuwe brug wordt ongeveer 2 keer zo breed. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 tot 4 weken. Mediapartner Omroep West meldt dat er nog wordt gekeken naar een omleidsroute. In het Kunstmuseum is gisteravond afscheid genomen van de wethouders Saskia Bruines, Klaas Verschuren en Hilbert Breidemeijer. Enkele honderden politici, ambtenaren en vertegenwoordigers uit de stad waren daarbij aanwezig. Burgemeester Jan van Zanen sprak de drie toe en ook de wethouders zelf blinkten nog kort terug op hun tijd in het stadsbestuur. En wie weet loopt er binnenkort weer een Haagse miljonair rond. 150 Hagenaars doen dit najaar mee aan de postcode loterij Miljoenenjacht. De deelnemers komen uit de postcodegebieden 2552, 2563 en 2583 en maken tijdens de opnames kans op verschillende prijzen met in de finale maximaal 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag zijn er veel wolkenvelden en af en toe wat regen, met later op de middag een bui en misschien een paar opklaringen. Het wordt ongeveer 22 tot 23 graden.

0: Sanchi's Classic.
1: Vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2003. De tijd van TMF, MSN en uren wachten tot je favoriete nummer eindelijk op tv kwam met videoclip en al. En ineens, terwijl je aan het kijken was, kwam daar de 17-jarige Stacy voorbij met het nummer Stuck. Nou, dit was haar grote internationale doorbraak. En het nummer Stuck gaat erover wanneer je het frustrerende gevoel hebt dat je vastzit. Dat je niet vooruit komt en dat je gewoon even niet meer weet wat je met je eigen koppie aan moet. Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg herkenbaar is. En dat jij jezelf ook wel eens zo gefrustreerd heb gevoeld. Dat je dacht van, oh, ik voel me echt gewoon vastzitten in deze situatie en ik weet niet hoe ik hier uit moet komen. Dat is eigenlijk iets wat ik denk iedereen wel eens heeft meegemaakt. Nou, zij wist dus op 17-jarige leeftijd daar een nummertje over te maken. En nu, ruim 20 jaar later, is dit iets waar we onszelf nog steeds in kunnen herkennen. Dit is Sanchi's Classic of the Day. Stacy met Stuck.

Won't Fall Direct, gewoon Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En vandaag heb ik jouw hulp nodig. En het gaat om het volgende. Vandaag is mijn partner jarig en normaal heb ik alle dingen al helemaal uitgedacht in mijn hoofd. Dan weet ik al waar we naartoe gaan. Dan weet ik wat voor activiteit we gaan doen. Dan weet ik waar we gaan eten. Maar vandaag heb ik eigenlijk nog niks verzonnen. En daar heb ik jou dus bij nodig. Heb jij voor mij een last minute tip? En denk ook even aan het weer, hè, jongens. Want als ik nu naar buiten kijk, ja, dan ga ik niet vrolijk worden als jij straks komt met, ja, maak een leuk strandwandeling. Heb jij dus de gouden tip voor mij? Stuur dan naar 070-307-8899 een appje. En wie weet, red jij vandaag de verjaardag van mijn partner?

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
5: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
0: Den Haag FM.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Een automobilist is vanmorgen vroeg tegen een boom gereden op de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken en moest een blaastest afleggen. Een ambulance heeft iemand anders die in de auto zat naar het ziekenhuis gebracht. De airbags van de wagen zijn uitgeklapt en in de voorruit zit een grote barst. Millimeterwerk met honderden kilo's beton en staal. Komende zaterdag staat bij de N211, de Wipolderlaan tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel. Het wegdek dat boven de toekomstige verdiepte weg komt, wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van de werkzaamheden die de komende weken voor flinke verkeershinder zullen zorgen tussen Den Haag en Westland. Het weer nog. Vandaag en morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen, maar ook wat opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger, de maxima ongeveer 23 graden. En dit weekend en ook maandag vrij warm, meer zon en vrijwel helemaal droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Crazy in Love, Beyoncé.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: Als je regelmatig met de tram door Den Haag reist, ga je binnenkort iets op de rails zien, iets nieuws. De nieuwe Tina-tram van HTM is uitgebreid getest. De bestuurders worden opgeleid en vanaf 7 september kunnen de eerste reizigers ermee kennis maken. Maar voordat die echt gaat rijden, kun je morgen tussen 11:30 en 3:00 alvast zelf binnenkijken op het Kerkplein naast de Grote Kerk. Maar wat maakt deze tram nou eigenlijk beter dan de andere trams die we nu al hebben? Nou, ik ga erover in gesprek met Marijke Poppelier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we horen al een tijdje over de Tina-tram, maar nu gaat hij dus eindelijk echt zeg maar rijden over de rails. En kunnen we morgen kennis maken met de tram. Wat kunnen we allemaal verwachten zodra we zometeen in de nieuwe Tina-tram gaan instappen?
2: Nou, je kent vast de Roodbeerse trams die door Den Haag rijden. Daar zit een trappertje in. En de Tina die heeft gewoon een compleet lage vloer. En want daar staat de afkorting Tina ook voor. Dat is een, in het Duits, dus dat zal ik niet herhalen. Maar het is gewoon een tram met een volledig laag vloer. Geen opstapjes en hele grote panoramische ramen. Dus als je dan lekker in de tram zit, kan je genieten van de stad en van de dingen om je heen.
0: Ja, dus hij is voor iedereen toegankelijk. Dus ook bijvoorbeeld minder invaliden kunnen er makkelijker in de tram betreden, als ik het zo goed begrijp.
2: Ja, ja.
0: Ja, en daarnaast
2: er zijn ook twee rolstoelplekken in de tram aanwezig. De tram is zo ruim dat een rollator, je kunt eigenlijk overal wel gaan zitten. Dus daar hebben we niet speciale plekken voor gemaakt.
0: Dus eigenlijk wat we nu wel eens hadden, als er inderdaad een kinderwagen in de tram staat, nou, dan wordt het al heel snel bijvoorbeeld heel vol. Dan kan niemand meer langs elkaar heen. Maar nu is eigenlijk ruimte gecreëerd. Dat het dus toegankelijker is, maar ook comfortabeler. Hoe fijn voor alle reizigers?
2: Ja, dat is toch hartstikke goed. En we hebben natuurlijk al andere rood-witte trams rijden. De Avenio-tram en de Randstad-rail-trams hebben we rijden. Ook lage vloers. En dit is dus het derde type tram met een helemaal lage vloer. En betekent wel dat we van de Roodbeerse trams in de loop van de komende jaren afscheid gaan nemen.
0: Ja, dus eigenlijk gaan we op een gegeven moment, zeg maar, hier in het Haagse beeld alleen nog maar trams zien die gewoon gelijkvloers zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, en de afgelopen maanden is dus de Tina-tram ook echt uitgebreid getest. Waarom is het zo belangrijk dat die uitgebreid getest wordt hier zo door de stad?
2: Nou, we weten dat is sowieso nodig om het voertuigtype toegelaten te krijgen. En dat is onderdeel van de wet lokaalspoor. Dus daar moeten allerlei tests voor gedaan worden. Nou, in juni hebben we de toelating gekregen. Toen konden we overdag nog testen. Kijk, je koopt zo'n tram en je hebt allemaal wensen en voorwaarden. En eigenlijk wat je nu doet is kijken of het aan onze wensen voldoet. En dat de tram presteert op de rails zoals we dat bedacht hadden.
0: Nou, volgens mij is dat goed gelukt. Anders dan zou het niet zo zijn dat hij volgende week echt hier mag gaan rijden.
2: Ja.
0: Nou, voor mensen die al heel erg nieuwsgierig zijn, morgen kunnen ze dus al een kijkje gaan nemen. En wat is er een reden om morgen ook echt even langs te wandelen?
2: Nou, kijk, we staan naast de Grote Kerk. Hè, dus ben je lekker in de stad, kom dan gewoon even naar binnen. En dan kun je zien wat we bedoelen met die ruimte en de grote gangpaden en nou gewoon hoe die eruit ziet van binnen.
0: Dus dan kan je alvast eventjes een snufje nemen van de nieuwe tram. Ja, ik vind het zelf heel erg goed dat natuurlijk de stad ook daarmee op een gegeven moment veel inclusiever wordt. Dat iedereen mee kan doen. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat het kleine meisje in mij uiteindelijk die oldschool trams met een trappetje omhoog ga ik natuurlijk wel missen. Maar om iedereen mee te laten doen, vind ik toch de nieuwe trams wel een hele mooie uitvinding.
2: Ja, nou, je zegt het mooi. Kijk, ik ben weer met een ander type tram opgegooid. En de kinderen van nu, die groeien nu met deze mooie nieuwe Tina-tram op.
0: Nou, super, dankjewel Marijke. En morgen natuurlijk ook heel veel plezier met de mooie bezichtiging die mensen kunnen komen bekijken bij het Kerkplein naast de Grote Kerk.
2: Dankjewel.

0: Biologisch eten klinkt gezond en duurzaam. Maar eerlijk is eerlijk, bij biologisch eten denken we ook meteen aan een hoger prijskaartje. In Moerwijk willen ze laten zien dat het anders kan. Met de biologische versmarkt Moerwijk, met als doel verse biologische groenten betaalbaar en bereikbaar maken voor iedereen in de wijk. Nou, een van de initiatiefnemers zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, allereerst als ik denk aan inderdaad biologisch eten, dan denk ik gelijk aan, oh jee, dat doet pijn in de portemonnee.
1: Ja, dat klopt. En wat wij met de bioversmarkt willen, is toegankelijk maken voor ieder portemonnee. En dat betekent dat er dus geen winstenmarge tussen zit. Er zit geen derde persoon tussen. Het komt van de boer en het komt bij ons en wij verkopen het voor de prijs die wij ook voor betalen.
0: Ja, want hoe zijn jullie ooit op dit idee uiteindelijk gekomen?
1: Nou, dat idee dat borrelt al een tijdje bij een aantal van ons. Van ja, het zou heel fijn zijn als je naar de markt kan. Maar dan biologisch. We hebben natuurlijk wel in Den Haag twee punten waar dat mogelijk is. Maar toch wel een prijskaartje, zoals je zegt. En wij zitten natuurlijk in een wijk waar de portemonnee niet zo heel erg dik is. En ook die mensen willen we laten genieten van biologisch geteelde groenten. En dan gaan we dus in samenwerking met Ons Eten, die overal een beetje ook zich inzet voor gezond voedsel binnen Den Haag, hebben we het idee geopperd. En die vonden dat ontzettend leuk. Dus het is zover dat wij nu de komende 3 maanden... op de eerste zaterdag van de maand gaan we dan een try-out biologische versmarkt doen in Moerwijk.
0: En dus aanstaande zaterdag is dus de eerste editie?
1: Dat is de eerste editie. En we hebben van alles wat er op dit moment groeit. En ook een aantal Surinaamse groenten. Dat hebben wij ook. Dus voor ieder elk wat wils.
0: En voor mensen die misschien nog helemaal niet bekend zijn met biologische groenten, of die het wel eens horen, wat is denk je het grootste voordeel wanneer iets biologisch is of wanneer iets niet biologisch is?
1: Nou, het grootste voordeel van biologisch is dat er helemaal geen pesticides, bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. En ook de grond is niet bewerkt. Dus het is helemaal natuurlijk, ja. En zonder, ja, je zou misschien wel een worm in je bloemkool vinden, maar dat hoort.
0: Ja, ja, dat hoort inderdaad. En eigenlijk zijn we dat bijna niet meer gewend. Want als we ook maar een raar vlekje zien op groente, dan denken we, nee, dat wil ik niet.
1: Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk gewoon zonder dat het bewerkt is, zonder dat er ook gewoon troep op...
1: Gemanipuleerd, pesticiden, groeimiddelen, er zitten allemaal niet op. Het is gewoon natuurlijk.
0: Ja, en dat inderdaad dan ook voor mensen met dan een kleinere portemonnee in Moerwijk. Aanstaande zaterdag is dan de eerste editie. En waar wordt het dan gehouden van de wijk?
1: Het wordt gehouden aan de entree van Moerwijk. Dat zit op de Assenburgweg, nummer 2. Een heleboel mensen kennen dat voorheen als de Pannenkoekenhuis. Of Tokke Soeboer, die heeft daar ook gezeten. Op nu is het de entree van Moerwijk. En daar gaan wij op het terrein onze markt op zetten.
0: En nou, een zaterdag gaat het in ieder geval niet regenen. Dus dat zit in ieder geval lekker goed. En mensen kunnen dan volgens mij tussen 10 en 2 daar wat komen halen.
1: Tussen 10 en 1 hebben wij de markt open. En dan kan iedereen langskomen. Mocht het toch nog onbehoopt regenen, dan hebben wij een afdakje. En we kunnen altijd naar binnen wijken. Maar we gaan er vanuit. Het blijft mooi weer. En leuke ontmoetingsplek om elkaar ook weer te treffen.
0: Nou, dus overal is over nagedacht. Dus jij kan daar zaterdag sowieso dus naartoe. Tussen 10 en 1 dan kan je daar lekker biologische groenten kopen. En dan heb ik nog een vraag ook een beetje ter afsluiting. Want ja, we horen het overal. Je moet gezonder eten, meer groenten, meer fruit. Maar denk je dat misschien ook wel zelfs... Ja, misschien de overheid hier ook een grote rol in speelt om te zorgen dat inderdaad biologisch eten voor iedereen toegankelijk wordt?
1: Ik denk dat dat een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij de overheid om te zorgen dat iedereen biologisch eten toegankelijk is. Hè? Want we vechten tegen obesitas, tegen suikerziekte, noem maar op. Maar ons eten bevat zoveel suikers en zoveel troep.
0: Ja, wat allemaal is toegevoegd en dat maar langer houdbaar is.
1: Ja, weet je, dus als wij daarvoor zorgen dat allemaal duurder wordt en het biologische gedeelte goedkoper wordt, dan zouden we ook gewoon wat minder zieke mensen hebben. En dan de ziektekosten zouden in principe ook kunnen dalen.
0: Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Dus de komende 3 eerste zaterdagen van de maand is een soort try-out. Nou, woon jij in Moerwijk of een beetje omliggende wijken natuurlijk ook. Ja, kom vooral lekker langs en koop je groenten, zou ik zeggen. Nou, heel veel plezier zaterdag.
1: Dank je wel.
0: En ik ben benieuwd of mensen daar lekker helemaal losgaan met het kopen van groenten.

0: Magnetic van Bauza.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp wordt in januari eindelijk vervangen. De huidige brug zorgde al jaren voor problemen en kreeg zelfs een waarschuwingsbordje omdat de constructie niet meer betrouwbaar was. De nieuwe brug wordt ongeveer 2 keer zo breed. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 tot 4 weken. Mediapartner Omroep West meldt dat er nog wordt gewerkt aan een omleidingsroute. En wie weet loopt er binnenkort weer een Haagse miljonair rond. 150 Hagenaars doen dit najaar mee aan de postcode loterij Miljoenenjacht. Verschillende postcodegebieden maken tijdens de opnames kans op verschillende prijzen met in de finale maximaal 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag zijn er veel wolkenvelden en af en toe wat regen. Met later op de middag minder buien en misschien een paar opklaringen. Het wordt ongeveer 22 tot 23 graden.
1: Het nieuws uit Den Haag

0: Create Hot.
1: Het is 9:10 en dat betekent dat het tijd is voor de...
2: Plaat van de week.
1: En deze week is een plaat genomineerd wat eigenlijk helemaal past bij waar we ook in zitten. Wat bij deze week past, want we zitten dus in een nieuwe week. En deze week gaat dus ook weer over een nieuwe maand. Inderdaad, want het is de 3e van september. En of we daar nou allemaal klaar voor zijn, ja, dat is nog maar net de vraag. Want de zomervakantie zit er voor veel mensen op. Dit is de eerste week dat iedereen weer echt aan de bak is. Uitzondering daar gelaten natuurlijk. En ik kan me goed voorstellen dat jij na die lekkere warme zomer... nu op dit moment denkt bij jezelf... ah, ik ga weer aan de slag. Buiten is het ook echt gewoon niet zo fijn qua weer. Want het regent en het waait en weet ik veel wat allemaal. Dus ik kan me goed voorstellen dat jij denkt... ja, weet je, mijn hoofd is er misschien wel klaar voor... maar my body isn't ready. En Somber heeft daar zojuist ook een nummertje over uitgebracht. Dus daarom dacht ik, ja, perfect. Dit wordt de plaat van de week. My body isn't ready, Somber.

0: Je hoorde net Post Malone hier zo in de ochtendshow met Sanji. En de zomervakantie is echt officieel beëindigd. Iedereen gaat weer lekker naar school, aan het werk. Een uitzondering natuurlijk daar gelaten. Maar zo, dus na de zomervakantie, merken we ook hier zo dat alle programma's weer lekker opgestart zijn. En zo is afgelopen weekend ook Sportsignaal weer helemaal van start gegaan. En aan de telefoon heb ik Vieron. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen na deze lange zomer inderdaad. Heerlijk.
0: Ja, precies. Ja. Het was inderdaad een lange zomer. Het was een warme zomer. Sport was eventjes aan het rusten. En ben jij zelf ook weer helemaal ready voor het nieuwe seizoen?
1: Ja, ik ben wel goed bijgekomen hoor, tijdens de vakantie. Ik heb goed mijn rust weten te pakken. Helemaal hersteld en volle glorie kunnen we weer het nieuwe sportseizoen in.
0: Ja, heerlijk. Ja, want het nieuwe sportseizoen is inderdaad alweer helemaal van start. Zijn er al mooie dingen verschenen hier zo dat je denkt van, oh, dit sportseizoen wordt echt te gek?
1: Nou ja, kijk, we hebben nu de eerste paar weken van het seizoen vooral de focus op de vierde divisie. Amateurclubs die zijn vooral bezig met een bekercompetitie nog. En de vierde divisie is het is gewoon een hele leuke competitie geworden. Omdat Scheveningen gedegradeerd is en HVV gepromoveerd is. Er zitten er nu een stuk of 5 ploegen uit de regio in 1 competitie. Dus wij hebben bijna elke week een derby uit de vierde divisie op kunnen schrijven. Afgelopen weekend al Scheveningen tegen Kwik. Die deelde de punten 1-1. Maar verder heb je daar nog RKVV, HVV, HWS zitten dus in die ploeg. Van iets verder nog Westlandia. Dus het zijn allemaal mooie derbies die daar plaatsvinden. Dit weekend goede aandacht ook weer voor promovendus HVV. In de vierde divisie. In hun tweede wedstrijd van het seizoen. Mogen ze opnemen tegen Valken 68. Toch altijd een lastige tegenstander.
0: Ja, dus dat is natuurlijk weer lekker van start. En het klinkt natuurlijk inderdaad best wel leuk. En er is toch wel wat verschuivingen, hoor ik zo.
1: Mm-hmm. Ja, dat inderdaad. Voor de rest, ja, er zijn al die competities weer een beetje aan het beginnen. Afgelopen week de rugbycompetitie ook van start gegaan. Het duurt nog 2 weken voordat we ook weer kunnen gaan hockeyen. Maar die hadden natuurlijk nog een wereldkampioenschap te spelen in Nederland en België. Helaas geen goud. Maar alles gaat weer een beetje beginnen. Dus wij zijn er ook weer helemaal mooi klaar voor.
0: Ja, en is er ook dit seizoen een sport hier zo in de stad waarvan je denkt van, oh, daar moeten we dit seizoen echt extra op letten?
1: Nou, ik heb een lijstje gemaakt met een aantal leuke sporten en sportbaar clubs waar wij die we wat meer in de gaten gaan houden. Dit weekend bijvoorbeeld, je zal er waarschijnlijk wel van gehoord hebben, volleybalploeg Kalinko. Die staat bij ons deze week in de schijnwerpers. Dus toch de 50 of 60 grote club van Nederland. En heel weinig mensen die ploeg eigenlijk kennen. Daar hebben we dit jaar extra aandacht voor. Voor rest gaan we natuurlijk weer focussen op hockey, badminton en het handbal van WHC Hercules. En eventueel zelfs Hellas. Kijken wat die gaan doen in de gewone Nederlandse competitie. En Hercules speelt natuurlijk in de Benelieke.
0: Ja.
1: Dus genoeg om in de gaten te houden in ieder geval.
0: Ja, superleuk. Ja, aankomend weekend zijn jullie natuurlijk ook weer. Wat staat er aankomend weekend op het menu?
1: Nou ja, dit weekend is uitgebreid aandacht voor die volleybalploeg Kalinko. Zowel bij de mannen als de vrouwen zijn die afgelopen 3 jaar 3 keer achter elkaar gepromoveerd. Dus die spelen nog niet op het hoogste niveau, maar dat gaan we zeker wel in de gaten houden. Het kan niet lang duren voordat ze daar op dat niveau gaan spelen. En qua livesport hebben wij de aandacht dit weekend voor de vierde divisie voor de wedstrijd HVV Valken 68. Die begint dan om 2:30 op zaterdag.
0: Nou, dat klinkt echt wel als een lekker menu om het zo een menuvormpje maar te houden. En zaterdag zijn jullie dan te horen van tussen welke tijden?
1: Ja, van 2 tot 5 van dit weekend zijn wij te horen. Niet tot 6 uur, maar tot 5 dit weekend.
0: Nou, ik vind het alweer genoeg reden om dit weekend weer lekker te gaan luisteren naar natuurlijk Den Haag FM. En dan word jij helemaal weer op de hoogte gehouden van alle lekkere sportactiviteiten hier zo in de stad. Nou, ik ben weer helemaal benieuwd en wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Yes, ik spreek je volgende week. Doei doei.
0: Doei doei. Dankjewel, Vieron van Sportsignaal.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Het nieuws op Den Haag FM. Ik ben Reinoud Roemer. In een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen, zag in alle vroegte verslaggever Bob Brinkman.
6: Het is nu wel afgetaped trouwens, zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
5: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht en daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend bijvoorbeeld. Verenigingsmanager van VV Westlandia Ronald Visser hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente Westland heeft volgens hem beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar Den Haag.
7: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
5: Een man heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Troelstra-kade. De bestuurder reed in tegenovergestelde richting over het tramspoor en kwam na 150 meter vast te zitten. Mensen die het zagen gebeuren schakelden hulpdiensten in. De bestuurder zou te veel hebben gedronken en zou zijn aangehouden. Een berger heeft de vastgereden auto van het tramspoor getakeld, daar bij de Troelstra-kade. Het weer dan nog vandaag en ook morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen en ook opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger en het wordt een graad of 23. Komend weekend en maandag ook nog vrij warm, meer zon en op de meeste plekken droog in de regio. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen, luister naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op de Nagevem. Het is momenteel 7:07. En dat betekent dat het laatste uurtje van de Ochtendshow alweer is aangebroken. En ik heb vandaag jou gevraagd om mij te helpen. Want ik zit een klein beetje met mijn handen in het haar en ik heb jouw hulp nodig. Mijn partner is namelijk jarig vandaag. Ja, ja, inderdaad, de slingers die mogen uit. Maar nu is er iets, want normaal gesproken heb ik alles wat in de puntjes uitgewerkt. Weet ik wat ik ga doen? Heb ik een cadeau? Heb ik een planning? Maar vandaag de dag heb ik eigenlijk nog helemaal niks. En ik ben dus op zoek naar wat ik nu nog last minute kan regelen. Dus heb jij een ultieme tip of een idee van wat ik vandaag nog kan gaan regelen? Laat het dan even weten. Stuur een app 070 307 8899.

0: Material Lover, Sienna Spiro. En daarvoor hoorde je Stay van Miles Smith. En het weekend komt er natuurlijk weer aan. Het eerste weekend nadat de zomervakantie alweer helemaal voorbij is. We de eerste schoolweek, werkweek er weer op hebben zitten. Noem maar op. En vandaag om 4 uur kan je op onze website alles vinden van wat je hier in het weekend kan gaan doen in onze stad. Maar heb jij nou zometeen om 4 uur helemaal geen tijd om te kijken? Niet getreurd, want Amber gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat jij dit weekend allemaal kan gaan doen in onze stad.
1: Ja, het is een beetje een pre-party op de radio, dit verhaal. Ja, dus eigenlijk, vorige week hadden we dus heel veel van die marktjes. We hebben dit weekend echt alleen maar festivals. Gewoon, het gaat helemaal los in de stad. Zo hebben we bijvoorbeeld Live on the Beach. Daar kijk ik heel erg naar uit, omdat we natuurlijk van Den Haag FM daar lekker bij zijn. Dus ik neem aan dat we vast wel een shirt van Den Haag FM hebben of iets in de richting. Ja. Dus dan zeg maar even hallo als je ons ziet. En daarnaast is het weer op Lange Voorhout. Net zoals vorige week hadden we daar die antiek kraampjes. En nu hebben we dus daar het Embassy Festival. En dan krijgen ze eigenlijk gewoon 47 verschillende culturen. En hebben allemaal kraampjes. En dan kun je eigenlijk gewoon proeven, luisteren, zien hoe die cultuur eruit ziet. Ja, dus dat lijkt mij heel vet.
0: Ja, superleuk.
1: Heb jij een favoriet gerecht wat niet Nederlands is?
0: Oeh, weet je wat het is? Ik vind sowieso eigenlijk alles wat niet uit de Nederlandse keuken komt heel erg lekker.
1: Ja, is het toch, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ik heb het zelf ook wel. Dat ik toch wel denk van, Indiaanse bijvoorbeeld of Koreaans echt heel lekker.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Maar ook Mexicaans vind ik lekker. Ja, Italiaans natuurlijk. Maar Japans, oh, hou op. Ja, ik kan zo uren doorpraten.
1: Ja. Nee, snap ik. En dan nog iets kleins, echt voor de mensen die van de kunst houden. Het is donderdag, hè?
0: Ja, ja, we zijn een dag te vroeg deze week.
1: Helemaal in de war deze week.
0: Ja.
1: Nee, maar van 9 tot 5 morgen is in het Laaktheater een soort tentoonstelling. En dan mogen bewoners uit Laak zelf iets exposeren. Dus allemaal mensen die dus eigenlijk misschien nog niet zo bekend zijn, krijgen nu een beetje een kans van, ik kom uit Den Haag, ik laat zien wat ik kan. Dus het heet Rauwhaars.
0: Oh, wat goed. Ja, dat is leuk.
1: Vet. En dan ga ik nog allemaal dingen toevoegen aan het artikel. En dan moeten jullie dat op 4 uur natuurlijk zien.
0: Ja, want straks om 4 uur kan je op de site gewoon lekker alles terugvinden. Je kan trouwens ook de app downloaden, Den Haag FM app. Dan heb je het gewoon bam in je broekzak zitten. En weet je wat je dit weekend allemaal kan gaan doen. En dan vraag ik natuurlijk ook af, Amber, hoe gaat jouw weekend eruit zien? Jij bent sowieso dus bij Live
1: on the
0: Beach.
1: Ja, ik ga Live on the Beach doen. En dan slaap ik volgens mij het hele weekend een beetje mijn roes uit.
0: Ja.
1: Ik ben best wel een introvert, dus dan moet ik er altijd een beetje voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk heel erg wat ik ga doen. Maar wat gisteren, nou, dat is niet per se het weekend, maar gisteren was het heel leuk. Want mijn zusje, die was toen jarig.
0: Hey!
1: Ja, dus ik weet niet of ze nu luistert, maar toch nog even een late felicitatie. En ze heet Bo Valerie. Dus ik wilde eigenlijk vragen of we misschien een keer Valerie mogen draaien.
0: Nou, dat gaan wij sowieso doen voor haar. Nou, van harte gefeliciteerd met je zusje die gisteren jarig was. Hoe oud is ze geworden?
1: 16.
0: Oh, wat een mooie leeftijd. Ik kan me dan nog heel goed herinneren dat ik 16 was. Herinner jij nog je 16-jarige?
1: Ja, ja, dat was wel een dingetje, ja, natuurlijk. Want dat is toch wel een sweet 16.
0: Ja? Ja, en nu heeft zij dus haar sweet 16. Hoe heet ze? Wel, Valerie natuurlijk.
1: Ja, Bo Valerie. Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Nou, en hier is voor haar speciaal voor haar verjaardag nog Valerie.

0: I will be there for you. En we hadden net natuurlijk ook nog het verzoekje voor het zusje van Amber. Want die was gisteren jarig, dus nogmaals gefeliciteerd. Veel jarigen zo worden in deze maand. En er zijn natuurlijk meer dingen die lekker aan de gang zijn. En dat is natuurlijk ook de politiek. Ja, want de zomervakantie is voorbij, dus het motortje gaat weer lekker lopen. En bij mij in de studio heb ik politiek verslaggever Maxime Kok. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, de politiek is weer helemaal van start, want de zomervakantie is voorbij.
1: Ja, jij hebt het ook al gemerkt. Zij volgens mij ook al de nodige politici hier in de studio gehad. Ze mogen weer, ze moeten weer. Is misschien eigenlijk het andere woord. Nu begint het wel weer echt te lopen. Dus hiermee is mijn soort van semi-zomervakantie die ik de afgelopen 3 weken heb gehad, nu wel echt voorbij.
0: Ja, en voor jou natuurlijk als politiek verslaggever, ik denk dat dit natuurlijk weer de momenten zijn waar je dan zelf ook weer naartoe leeft. Dus je denkt van ja, nu gaat er echt wel weer wat naar buiten komen.
1: Ja, ondertussen merkte ik wel dat ik inderdaad wel weer zin had om wel weer te beginnen. Het was hiervoor natuurlijk best wel een intense tijd, een intens jaar eigenlijk. We hebben natuurlijk de verkiezingen gehad. En na die verkiezingen rol je meteen door in de formatie. Die formatie was ook best spannend. 2 keer mislukt. 3 keer, 3 keer scheepsrecht, toch gelukt. En dan, dat was allemaal net voor de zomervakantie. Dan kan je in de zomervakantie echt even bijkomen. En dan ga je nu weer met frisse moed en hoop erin. Met allemaal nieuwe plannen die eraan komen. En dat is natuurlijk ook het leuke. Ze hebben een coalitieakkoord geschreven net voor de zomervakantie. En nu gaan we daar telkens punten vanuit zien komen in documenten vanuit het college van de burgemeester en wethouders.
0: Ja. Ja, want gisteren inderdaad, je zegt al, heb ik bijvoorbeeld hier ook iemand in de show gehad van D66. Ja. Gisteren is er ook afscheid genomen van een aantal wethouders in het kunstmuseum, ja. Zag ik voorbij komen.
1: Gisteren dus, de eerste 3 en vanavond de andere 3. Ja,
0: ja, dus er is heel veel aan de gang. Was jij dan daarbij?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, en vanavond weer. Dus, en dat is natuurlijk altijd een eigenlijk voornamelijk gewoon een gezellige bedoeling. Het zijn allemaal mensen waarmee je ook veel hebt samengewerkt. Veel hebt gesproken in de afgelopen paar jaren. En die zie je allemaal nog een keertje. Kan je nog een keertje praten over ook dingen die niet politiek zijn. Zoals bijvoorbeeld dat Klaas Verschuren ook duikt, net zoals ik.
0: Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja, ja. Ja, je leert zo allemaal nieuwe dingen. Ja. Nou, ja. En overdag zijn de commissies er weer begonnen. Dat zijn kleine vergaderingen in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering. Zijn wat inhoudelijker en die lopen. Daar worden al dingen in besproken. En je had gisteren dus inderdaad Otto Toors over de bierkade hier om de hoek.
0: Ja.
1: En eigenlijk hoor je alom wel dat het inderdaad wel echt een bierkade wordt. Zullen daar de auto's toch wat meer gaan weren? Niet helemaal voor voetgangers, maar wel een autoluwe straat. Zodat je makkelijk kan oversteken naar die mooie terrassen die daar aan het water liggen.
0: Ja, en zoals ik het nu ze hebben gehoord, gaat het volgens mij toch ook door, dat plan?
1: Jazeker, eigenlijk is iedereen enthousiast. Dat was voor mij nog wel

0: iets wat ik nog even moest aanzien. We hebben natuurlijk nu een heel ander coalitie, een heel ander college. Die zien toch meer hel in ook het autoverkeer. Dus ik zat nog wel even te wachten op hoe kijkt een Hart voor Den Haag hier tegenaan? Hoe kijkt de VVD hier tegenaan? Want die zullen de doorstroming ook een belangrijk iets vinden. Maar die hadden hierbij eigenlijk al meteen, zodra ik ze sprak, al meteen zoiets van nee, dat willen wij ook wel. Ja, we willen daar die snelheid eruit. Inderdaad, het moet wel begaanbaar blijven voor de bezoekers, eventueel leveranciers en natuurlijk de bewoners die daar wonen. Maar voor de rest, als we naar de doorstromende verkeer, wat soms ook best hard kan rijden, ben ik gisteren ook erachter gekomen. Als je die eruit kan halen, dan is eigenlijk iedereen in de gemeenteraad blij.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar hoe dat dan straks allemaal eruit gaat zien daar natuurlijk op de bierkade. Maar vandaag staat er ook weer een volle dag op de planning.
0: Ja, vandaag wordt de meest interessante dag eigenlijk. Ze beginnen zometeen met een commissiedebat over onder andere de Werchterstunnel. Die zou eigenlijk natuurlijk ergens deze maand opgeleverd moeten worden. Dat gaat niet lukken. Wanneer wel, is ook nog niet duidelijk. Het duurt gewoon een eeuw en het blijft maar uitgesteld worden. En die aannemer die loopt waarschijnlijk ook in de kosten op. Dus het is eigenlijk een beetje een drama, deze renovatie. En dan is het alleen nog maar een renovatie, niet de aanleg ervan. Daarnaast komt er ook een agendapuntje wat in het coalitieakkoord besproken was dat ze dat niet meer zouden doen. Maar ja, een andere partij hebben ook een zin. Het gaat over het conflict in het Midden-Oosten en de energieprijzen hier in de stad. Dat is een super geopolitiek, klinkt grensoverstijgend onderwerp in de gemeenteraad. Maar ja, dat wilde de fractie van Pro wilde het hier graag over hebben. Met name ook die energieprijs natuurlijk. Daar valt ook wat voor te zeggen. Gisteren is de benzineprijs weer naar een nieuw record gestegen. €2,67. Dus ik denk dat ik de komende tijd wat ga wandelen. Ik weet niet of jij veel met de auto rijdt.
1: Maar... Ja, nou, ik rijd momenteel iets minder gelukkig. Want ik dacht ook bij mezelf, oh jee, nee. Als ik het kan lopen, kan fietsen, dan kies ik eerst even daarvoor.
0: Ja. Met deze prijzen zou je bijna nog gewoon weer een paard en wagen kunnen aanschaffen. Zoals een vishandelaar hier jaren geleden een keer op de radio zei. In de middag gaat het dan ook nog over die culturele hoofdstad. Dat is natuurlijk iets wat in de cultuursector heel erg leefde. Maar waarbij de nieuwe coalitie zegt, dat willen we niet. Dat geld willen we anders investeren. En het kunstmuseum zelf, waar dus al die politici gisteravond ook stonden. Dat moet gerenoveerd worden. Het gaat lang duren, gaat ook veel kosten. Maar ja, dat is ook wel echt heel hard nodig. Dus het is de vraag wat ze daarvan vinden.
1: Ja, dus de agenda is weer helemaal vol, als ik het zo hoor.
0: Ze beginnen wel echt meteen goed, ja.
1: Ja, en nog eigenlijk gewoon, is eigenlijk een beetje een persoonlijk vraagje naar jou. Waar kijk jij eigenlijk nu gewoon ook het meest naar uit van wat er allemaal komen gaat? Waar gaat jouw politieke hart gewoon het harder van kloppen?
0: Ja, dat is een beetje een onderwerp echt wel voor de politieke nerds. Maar ook wel iets wat nu heel erg speelt, ook landelijk. De begroting komt eraan. Zowel ook de gemeentebegroting. En dat is wel het meest concrete stuk wat je kan krijgen over hoe de stad gaat veranderen. Namelijk, waar gaat het geld naartoe? Waar gaat deze coalitie en dit nieuwe college geld aan uitgeven? Misschien weghalen, misschien in investeren. Dat zit er aan te komen ergens in de komende weken. En daar kijk ik en ik denk vele van mijn collega's wel erg naar uit.
1: Ja, ik zelf inderdaad ook wel als je dit zo zegt. Denk ik, ja, dat wil ik ook wel even weten. Nou, dankjewel Maxime Kolk. Jij houdt natuurlijk helemaal op de hoogte. Wil je het politiek nieuws blijven volgen? Dan kan dat via onze website of download gewoon de app van Den Haag FM. Ah.

0: Men I Need, Olivia Dean.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:07 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp wordt in januari eindelijk vervangen. De huidige brug zorgde al jaren voor problemen en kreeg zelfs een waarschuwingsbordje, omdat de constructie niet meer betrouwbaar was. De nieuwe brug wordt ongeveer 2 keer zo breed. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 tot 4 weken. Mediapartner Omroep West meldt dat er nog gewerkt moet worden aan een omleidingsroute. En wie weet loopt er binnenkort weer een Haagse miljonair rond. 150 Hagenaars doen dit najaar mee aan de postcode loterij Miljoenenjacht. Verschillende postcodegebieden zijn hiervoor uitgenodigd en maken tijdens de opnames kans op verschillende prijzen met in de finale maximaal 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag zijn er veel wolkenvelden en af en toe wat regen. Met later op de middag minder buien en misschien een paar opklaringen. Het wordt ongeveer 22 tot 23 graden.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Zometeen muziek van Haagse Bodem, Coming Home van Tim Akkerman. Maar eerst Sorry Papi, Topic en Becky G. Hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: Good morning.
1: Good morning. Hoe is het op deze mooie donderdag?
0: Ja, gaat heel goed op deze mooie donderdag. Ik was, ik doe een klein beetje lui deze ochtend.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik ben gisteren weer naar de sportschool gegaan. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb echt wel ruim een uur, bijna 5 kwartier, echt gefitnessed. Dus en toen vanmorgen voelde ik dat wel een pietje. Ik was ook om 10 uur lag ik in bed. Ik dacht, nou, ik ga het echt even helemaal structuur goed doen. En toen vanmorgen, toen was iedereen het huis uit vroeg. En ik had mijn pannenkoek opgerold, klaar liggen om op te eten. Maar toen gingen de laatste twee nog het huis uit. Ik dacht, even zwaaien. En toen pakte ik zo mijn pannenkoek op van de eetkamertafel.
1: Ja.
0: En die droeg ik naar de zitkamer. En toen heb ik een stukje van mijn serie op Netflix gekeken.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ja. Maar dat voelt dan echt een beetje als een soort van... stiekem door de week om 8 uur een stukje serie kijken met mijn pannenkoek op schoot. En dan had ik natuurlijk eigenlijk niet een hele aflevering kunnen kijken. Maar dat heb ik wel gedaan. En toen heb ik toch ook nog de keuken even opgeruimd. En alle ramen, de gordijnen open gedaan door het hele huis. Want dat doen de kinderen nooit. Alle lichten uit, doen de kinderen ook. Wc doorgetrokken, want dat doen de kinderen niet altijd. En toen haartjes, make-up, kleding. En toen was ik toch nog op tijd hier. Dus ik heb een beetje een soort van spijbelochtendje gehad. Maar nu ben ik gewoon weer op mijn werk en dan ga ik lekker werken.
1: Nou ja, heerlijk. Klinkt echt als een perfecte ochtend.
0: Ja, toch? Ja,
1: ik ben eigenlijk een beetje jaloers. Ik wou ook
0: zo'n ochtend. Snap ik wel. Maar weet je, Sen, dan kan jij dat gewoon met je lunch doen.
1: Ja, dat is waar.
0: En pak jij die lunch? Ik moet hierna door naar ander werk. En daarom deed ik het ook wel een beetje. Want ik dacht, ja, normaal doe ik dat wel tijdens de lunch en zo. Maar ik heb mijn kwarkje bij me. Want vanaf hier ga ik door naar Leidschendam. En dan moet ik de studio in. Dus ik dacht wel van, weet je, ik doe dat nu even. Dat kleine momentje voor mezelf. Dus, maar het is wel goed dat je dat elke dag even doet. En dat hoeft niet precies te zijn wat ik doe. Maar wel iets waarvan je denkt, oh, dit vind ik echt heel fijn en ontspannen. En mag ik dit wel? Dan is het antwoord ja.
1: Ja, gewoon even relaxed gewoon.
0: Precies.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dat je niet schuldig voelt dat je eigenlijk iets nuttigs moest doen. Maar je gewoon even iets voor jezelf doet.
1: Ja, je hoeft ook niet altijd aan te staan.
0: Nee, dat vind ik nou zo fijn aan film en serie. Dat je echt eventjes in het verhaal van een ander duikt. Hun zorgen, hun gezeik.
1: Ja.
0: En niet dat voor jezelf.
1: Nee.
0: Ja, dat is heerlijk. Love it.
1: Ja, geweldig. Ja, ik zou ervoor tekenen. Ik ga het zo meteen in de middag proberen.
0: Goed zo.
1: Ook even een zen-momentje te pakken. Ja.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk, mensen. Dat is belangrijk. Zal ik gaan vertellen wat we gaan doen in de uitzending?
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Want we beginnen met een arts van het HMC, Jip Tollenaar. En hij gaat ons... Ja, ik zeg hij, maar Jip kan ook een vrouw zijn.
1: Ja, het kan beide.
0: Ik zeg gewoon voor de zekerheid zij.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: Uitgaan van het vrouwelijk.
1: Precies.
0: Zij gaat ons vertellen over de nieuwe operatierobot. Hè? Overal AI op de loer en robotten die het overnemen. Maar in de geneeskunde is het natuurlijk wel zo dat een robot soms iets veel preciezer kan dan een mens. En dat betekent dat een operatie uitgevoerd kan worden die voorheen gewoon niet uitgevoerd kon worden. Dus dat neemt dan niet zozeer de taak van een mens over. Maar het biedt gewoon heel veel oplossing voor de gezondheidszorg. Dus daar wil ik alles over horen van Jip. Chickie komt even langs. Zij is natuurlijk onze community builder. Dus, en ik wil eigenlijk gewoon stiekem weten hoe de afgelopen 6 weken zonder mij hier waren. En dan komt Doina van de Hudson to Hudson Ride. Zij halen geld op voor Team Westland. Dat is kankergerelateerd onderzoek allemaal. En die mensen die daar aan meewerken, die doen dat echt allemaal... vrijwillig. Dus er zit niet een directeur op die stichting of een telefoniste of een. Nee, iedereen die daar geld ophaalt of het verwerkt of daar de boekhouding van doet, doet dat allemaal vrijwillig. En dat is echt een happening. Het is de 10e keer dat de Hudson to Hudson Ride wordt gehouden. Het is tevens de laatste keer. Dus hierna gaan ze weer andere dingen verzinnen om geld op te halen. Maar dan ga je dus langs al die verschillende restaurants die zij hebben, die natuurlijk ook buiten de stad zitten. En dan op de fiets of hardlopend.
1: Supergoed.
0: Heel leuk. Dus daar komt zij over vertellen. We hebben natuurlijk donderdag dus Rick Jillissen, talent scout. Die gaat zijn spotlight schijnen op een Haagse talent, muzikaal talent. En in Jessica's Bank Kerkas hebben we Victor. Dus dan kan ik nog weer even doorbabbelen over films en series. En dat vind ik ook altijd heel fijn.
1: Nou, klinkt wel als een perfect programma. Dus ik zou zeggen, thuis, hè, maak vast lekker je koffie of je theetje klaar. Want we gaan zo meteen lekker luisteren naar Haagse Bakkie.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de F naar L.
1: Ja, natuurlijk.
0: De O.
1: De O.
0: Oasis. Ja.
1: Ja.
0: En ik heb twee nummers van ze. Wonderwall en Don't Look Back in Anger.
1: Ik moet hierover nadenken. Maar als ik nu luister naar de titels, dan zou ik voor de laatste gaan. Ik denk, dat is een hele goeie. Want heel
0: veel... Ja, een goede les.
1: Ja.
0: Maar soms mag je best wel boos terugkijken, hoor. Maar als je dat gevoel voor jezelf maar kan loslaten, dan zit jij ermee.
1: Ja, weet je, en dan word je zelf ook niet vrolijker van.
0: Nee, maar soms vind ik het wel heerlijk om iemand over mijn schouder een boze blik te geven.
1: Ja, dat mag, maar dat moet ook gewoon kunnen. Dus stemmen kan op de Instagram.
0: Precies, @denhaagfm.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
6: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
0: Den Haag FM.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Het nieuws op Den Haag FM. Ik ben Reinoud Roemer. In een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen, zag in alle vroegte verslaggever Bob Brinkman.
9: Het is nu wel afgetaped trouwens, er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
8: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht en daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend bijvoorbeeld. Verenigingsmanager van VV Westlandia Ronald Visser hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente Westland heeft volgens hem beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar Den Haag.
10: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad, ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen en daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
8: Een man heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Troelstra-kade. De bestuurder reed in tegenovergestelde richting over het tramspoor en kwam na 150 meter vast te zitten. Mensen die het zagen gebeuren schakelden hulpdiensten in. De bestuurder zou te veel hebben gedronken en zou zijn aangehouden. Een berger heeft een vastgereden auto van het tramspoor getakeld, daar bij de Troelstra-kade. Het weer dan nog vandaag en ook morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen en ook opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger en het wordt een graad of 23. Komend weekend en maandag ook nog vrij warm, meer zon en op de meeste plekken droog in de regio. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 over 10 op deze donderdag 3 september. En we beginnen straks meteen met een arts hier in de studio van het HMC. We gaan het hebben over een nieuwe robot. Ja. Dokters, mannen, gadgets, dat gaat allemaal heel goed samen. En we hebben het deze week al een keer gehad over AI, die het overneemt van mensen. Maar volgens mij is het in de medische wereld juist dat er een wereld open gaat en dat er dingen bereikbaar worden die anders voor mensen gewoon niet bereikbaar waren. Dus ik ben heel benieuwd naar de toepassing van deze robot. Natuurlijk is Chicky er zometeen ook, want het is donderdag en dan komt onze community builder altijd langs. Maar eerst even tijd voor...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. En we doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn aangekomen bij de week van de O. Dus vandaag heb ik Oasis op het programma staan. Je kan kiezen uit twee nummers van hun. Van hen moet ik zeggen. Wonderwall en Don't Look Back in Anger. Stemmen doe je op Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag klinkt de keuze zo.
0: Even na 11.

0: Calvin Harris en Pharrell met Feels. Daarvoor hoorde je Pink met Blow Me.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Nee, wat doen we nou? Dat is helemaal niet de goede villa. Oh, ik zit hier zo gezellig te kletsen dat het gewoon misloopt. Komt-ie.
2: Het is tijd.
3: Het is tijd.
2: Het is tijd.
3: Voor een medische rubriek.
0: Ja, daar is het tijd voor. En hier bij mij in de studio zit chirurg Jip Tollenaar. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je even tijd hebt in je drukke schema om bij mij in de studio te zitten. We gaan het zo meteen hebben over de aanschaf van de Da Vinci 5-robot. Maar voordat ik daar alles over wil weten, wil ik even weten wie er hier in de stoel zit. Jip, vanmorgen bij Sentje zei ik eerst hij en toen zei ik, ja, het kan natuurlijk ook een zij zijn. Maar het is overduidelijk, je bent een man.
4: Ja, toch wel.
0: Ja, toch wel. En dus net als in het boek Jip en Janneke is Jip gewoon een man.
4: Ja, klopt.
0: En je werkt bij het HMC. Sinds wanneer werk je daar?
4: Ik ben nu een jaartje werkzaam in.
0: Een jaar?
4: Ja. Dus,
0: en daarvoor?
4: Ik heb hiervoor lang in Eindhoven gewerkt als chirurg. En ooit mijn opleiding gedaan, met name in regio Utrecht.
0: Ja.
4: Dat is nieuw.
0: En je bent chirurg, vooral gespecialiseerd in maag en darm. Ben je dan internist-chirurg, zeg je dat zo?
4: Nee. Dus dat is gastrointestinaal chirurg. Oftewel, ja, dat is een beetje in de medische wereld gebruiken we altijd moeilijke woorden. Maar dat is eigenlijk een ander woord voor inhoud van de buik.
0: Dus ja.
4: Dat zijn eigenlijk een buikchirurg. Dat is
0: ja. Beetje, maar goed, daar zit natuurlijk wel nog meer. Er zit een lever en een mils en nieren.
4: Dus, en dat hebben we dus allemaal onderverdeeld.
0: Ja.
4: Dus je hebt, zowel in de chirurgie als in ziekenhuizen zijn er gewoon eigenlijk specialismen die zich bezighouden met alleen de lever of de alvleesklier of alleen de maag. En ik heb me gespecialiseerd in de endeldarm, het laatste deel van de dikke darm.
0: En betekent dat je dus ook heel veel kankerpatiënten ziet?
4: Ja, er zijn natuurlijk eigenlijk twee dingen. En daar zijn ook twee speerpunten van het HMC. Dat is endeldarm, kanker. Dus dat is met name eigenlijk patiënten die kanker hebben van de endeldarm, die ook erg uitgebreid zijn. Dus die groeien in andere structuren, zoals de blaas of de baarmoeder. En daar zijn we als centrum in gespecialiseerd. En ook een verwijscentrum voor
0: ja.
4: En daarnaast doen we ook veel endometriose. En ook daarin zijn we een groot centrum. Dus ook een landelijk verwijscentrum. Waarbij we dus vrouwen met endometriose, een soort woekering van baarmoederslijmvlies in de buik, die heel veel klachten geeft, die we kunnen behandelen.
0: Ja.
4: En ik doe daarin binnen die zorg eigenlijk samen met mijn collega, die ook Marjolein Leeuwenburg die heeft gezeten, doen we de zorg eigenlijk voor die dames ook. Ja,
0: ja precies. Dus het is alles wat zich in de buik, jouw specialisatie zit allemaal in de buik.
4: Ja.
0: Is het een beetje vergelijkbaar dan? Als ik dan nu denk aan, oké, jij bent daar dus goed in. Lijkt dat endometriose dan toch ook een beetje op de woekering van kanker?
4: Ja, het heeft wel een beetje daarmee te maken. Het is zelfs, ik vind, als je het operatietechnisch gezien gedraagt, endometriose zich zelfs invasiever. Dus dat gedraagt zich eigenlijk veel agressiever dan kanker. Maar de aanvliegroute, hoe je een patiënt benadert qua operatie, is eigenlijk hetzelfde.
0: Dus
4: een beetje het idee dat je zowel, en dat is ook de reden waarom we eigenlijk die banen hebben opgesplitst in die twee delen.
0: Ja.
4: Dat je de behandeling is hetzelfde.
0: Ja. Nou, dat is dus jouw dagelijkse bestaan, zeg maar. Waar je, gebruikte je daar al robotten voor?
4: Ja, ik heb robotchirurgie is niet nieuw. Dus eigenlijk al 25 jaar in Nederland heb ik robotchirurgie. En ik heb het geluk gehad dat ik in mijn opleiding al ervaring heb kunnen opdoen met een operatierobot. En ook tijdens mijn fellowship in Eindhoven veel kunnen doen. En nu sinds een jaar ben ik hier gekomen. Zijn we het afgelopen jaar heel erg bezig geweest met de introductie van ook een operatierobot in ons centrum. En hebben we het geluk gehad dat we als een van de eerste ziekenhuizen in het land de nieuwste hebben kunnen aanschaffen.
0: Ja. Daar wil ik straks alles over weten, over die nieuwste. Maar neem ons heel even mee, want we hebben deze week toevallig ook heel veel gehad over AI en over hoe robotten of AI de boel kunnen overnemen. Hè? Zelfs mijn beroep zou op de tocht kunnen staan.
4: Nee.
0: Maar zo'n robot, juist in de operatiekamer, die zorgt voor meer precisie misschien. Of op plekjes waar een vinger met een instrument in de hand niet zou kunnen komen. Ja. Heb ik een goed beeld?
4: Ja, zeker. Je moet eigenlijk een robot zien als iets simpels. De chirurg krijgt door zo'n operatierobot betere ogen. kleinere handjes en meer bewegingsvrijheid.
0: Ja.
4: Dus ik zie eigenlijk veel beter wat ik doe. Ik kan met die kleine handjes kan je veel meer in details werken. En omdat je meer ruimte hebt, is het mogelijk om operaties eigenlijk die je normaal gesproken niet met een normale kijkoperatie uit te voeren met middels zo'n robot.
0: Ja. Is endometriose daar een voorbeeld van?
4: Zeker.
0: Want dat is tegenwoordig horen we daar gelukkig veel meer over.
4: Ja.
0: Daar kan ook veel meer aan gedaan worden. Is dat ook mede dankzij robotten?
4: Nee, we gaan dus nu het robotprogramma voor de endometriose starten. Er zijn niet zoveel centra in Nederland die dat nog doen. Dus daar zijn zeker ontwikkelingen in. Daar gaat ook een onderzoekslijn naar lopen. Hoe de robotchirurgie, wat voor effecten dat heeft binnen de endometriosezorg. En hetzelfde geldt ook voor natuurlijk de rectumchirurgie.
0: Ja.
4: Maar nee, zeker. Dus er zijn wel aanwijzingen dat dat mogelijk kan bijdragen aan een betere behandeling. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat deze nieuwste Da Vinci 5 robot allemaal kan en gaat veranderen. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Gene Travis en Romana klaarstaan met Billy Billy Bam.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was Gene Travis en Romana met een Billy Billy Bam.
1: Het is tijd.
2: Het is tijd.
1: Het is tijd.
2: Voor een medische rubriek.
0: Ja, die zijn we net al gestart hier. Bij mij in de uitzending zit Jip Tollenaar. Hij is chirurg. Met specialisme eigenlijk op de oncologie van de endeldarm en endometriose. Sinds een jaar werk je bij het HMC. Ben je blij?
3: Ja, leuk. Ja, ontzettend leuk ziekenhuis. Ja.
0: En als er dan zo'n als een van de eerste in Nederland de Da Vinci 5-robot tot je beschikking staat, brengt dat dan een extra iets bijzonders? Of dat je denkt, oh, ik heb weer extra zin om aan het werk te gaan? Of denk je, moet nu echt goed even weer iets nieuws leren?
3: Nee, ik denk dat je juist enthousiast. Het gaat uiteindelijk primair om goede zorg leven aan patiënten. En ik geloof echt daadwerkelijk dat we hier betere zorg mee kunnen leveren.
0: Dus wat kan deze Da Vinci 5, de vorige robot bijvoorbeeld nog niet kon?
3: Ja, kijk, dat is het altijd met dit soort dingen. Je kan wel gaan kijken naar de nieuwste of de grootste of de duurste. Maar het gaat primair, denk ik, dat je een operatierobot hebt in je ziekenhuis.
0: Ja, hè? Okay.
3: Gelukkig hebben we hier in de regio allemaal zo'n ziekenhuizen. Het Haga, Delft en Leiden hebben allemaal een operatierobot die daarmee hele goede patiëntenzorg geeft. En wij schaffen nu dan de nieuwste aan. En dat is eigenlijk zitten daar wat features op. Ja, het is een nieuwere robot, dus je kan beter kijken. Het heeft meer rekenkracht. Dus met name met toepassingen, in toekomstige toepassingen. En je had het al over AI, zeg maar.
0: Ja.
3: AI-toepassingen worden gedaan. Die zou je dan kunnen gebruiken daarvoor.
0: Ja.
3: En dan moet je bedenken dat bijvoorbeeld de operatie, dat je een soort lane assist krijgt. Of dat je stukjes van de operatie overgenomen gaan worden door de robot. En daarmee betere kwaliteit gaat leveren.
0: En dat het misschien ook wat minder invasief is voor het lijf. Dus dat de openingen kleiner kunnen blijven.
3: Dat is überhaupt bij robotchirurgie dat het grote voordeel.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja, dat is eigenlijk de hele gedachte. Dus ooit begonnen met kijkoperaties. En dat heeft zich dus nu ontwikkeld naar robotchirurgie.
0: Ja. Wanneer gaan jullie hem echt gebruiken? Of wordt hij al gebruikt?
3: Gisteren.
0: Heb jij gisteren geopereerd?
3: Eerder gisteren alweer. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ja.
0: En hoe ging het?
3: Gelukkig goed, want de patiënt gaat vandaag naar huis. Dus het is allemaal gewoon netjes.
0: Vertel je dat dan aan die patiënt? Van joh, jij bent de eerste die we met deze nieuwe robot gaan opereren.
3: Ja, maar daarbij wel de aantekening dat ik natuurlijk wel enige ervaring heb.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp dat je mensen wel gerust stelt. Maar het lijkt me zo grappig, weet je wel. Dat zoiets als je bent de 100ste klant. Maar nu dan de eerste met de nieuwe. Dus het geavanceerdste van het nieuwste van het nieuwste.
3: Ja, gewoon een. Het nieuwste van het nieuwste. Ja, je moet het een beetje zien als een auto. Als je een auto koopt in 2011...

0: de vorige generatie robots werden aangeschaft. Ja, daar kan je prima mee van A naar B rijden.
1: Tuurlijk.
0: Geen probleem. En nu hebben wij dan een auto gekocht uit 2025. Ja, daar zitten gewoon betere sensoren op. Je hebt lane assist, andere lampen. Ja, dus het maakt het makkelijker, wat comfortabeler.
1: Ja, meer piepjes en meer...
0: En daarmee hoop je dat net dat stukje zorg net iets beter te maken.
1: Ja, en dus ook het ziektebed misschien wel wat korter.
0: Dat hoop je. Dat is eigenlijk primair doel. Natuurlijk om de impact van zo'n operatie, wat een ontzettend grote impact is. Zowel fysiek als geestelijk.
1: Ja, narcose vond ik eigenlijk al spannend.
0: Ook wel lekker.
1: Ja, ik dacht, ik geef me eraan over. Maar het is ook heel spannend. Ik dacht, waar moet je aan denken? En is er nog iets wat jij op de OK altijd zegt tegen je patiënten voordat ze onder zeil raken?
0: Dat wisselt. Maar nee, niet een standaard tekst of zo.
1: Nee, niet dat je bijvoorbeeld denk aan iets moois.
0: Ja,
1: of,
0: dat is echt de anesthesist, hè? Dus degene die je in slaap maakt, die houdt zich echt bezig met van we zullen denken aan iets leuks. We gaan je nu in slaap maken, et cetera. Ik zeg altijd dat we goed voor je zullen zorgen.
1: Ja.
0: Dus dat is de dingen. En dan gaat de slaapdokter aan.
1: Ja, precies. Dan komen de roze olifantjes en de kuikentjes.
0: De mooie dingen. Ja, toch? Het leukste van een operatie eigenlijk.
1: Ja, dus lekker slapen.
0: Voor hen.
1: Ja. Jip, fijn dat je dit even hebt toegelicht. Ik hoop dat jullie ontzettend veel mensen kunnen gaan helpen met deze robot. En ik hoop eigenlijk ook dat... Nou ja, in maart is het altijd week van endometriose.
0: Ja,
1: en ik hoop dat jullie dan weer heel veel nieuws hebben. Dat je zegt, nou, we hebben nu weer een stap gemaakt in de zorg op het gebied van endometriose. En dat kom ik even vertellen.
0: Ja, zeker. Daar zijn we mee bezig. Met veel liefde komen we dat vertellen bij je.
1: Tot dan.
0: Jo, fijne uitzending. Den Haag FM 92.

dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Hit the beat and take it to the first note.

0: Dat was Duffy met Mercy. En daarvoor hoorden we Douwe Bob met Funny. Maar ik moet toch echt even zorgen dat die nieuwe van Douwe Bob in onze lijst komt te staan. No to Self, want dat is toch een lekker nummertje.
1: Aan een Haags bakkie met onze community builder Chicky Traxel.
0: Yo, Chickstar, hoe gaat het?
2: Ja, goed hoor.
0: Dat is fijn. Zit je aan een lekker bakkie?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik heb hem niet voor je kunnen zetten, want je bent niet hier in de studio. Maar ik snap het ook wel dat je even dacht, even niet. 6 weken, 5 dagen in de week heb ik daar op die plek gezeten. Dus je mag het even zelf weer gaan doen.
2: Nou, ik had er heel veel zin in om jou weer te zien. Want ik heb jou natuurlijk ook 6 weken niet gezien.
0: Dat is waar. Niet gezien, niet gesproken.
2: Ja, dus ik dacht, nou, ik leek me helemaal gezellig. Maar ja, ik was zo druk met allemaal andere dingen. En toen dacht ik, shit, ik ben te laat om nog daar naartoe te gaan op tijd. Dus toen zei ik, nou, dan maar telefonisch. Maar
0: dat kan ook prima. Hoe zijn de afgelopen 6 weken geweest? Neem me even mee door de hoogtepunten van de uitzendingen die ik niet heb gemaakt. Maar jij?
2: Nou ja, de zomer staat altijd wel in het teken van natuurlijk allerlei kinderactiviteiten.
0: Ja.
2: Dus daar heb ik iedereen in meegenomen. Je hebt natuurlijk altijd de F na 11.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, jij bent natuurlijk... Volgens mij ben jij bij de letter O?
0: Nee, deze week ben ik bij de letter O, ja.
2: Ja, Olivia Dien had je gisteren inderdaad. Ja, dus toen dacht ik, oh ja, ik ga ook een ABC doen. En als je 6 weken neemt... Dan heb je, en ik was de 2e week begonnen, dus eigenlijk 5 weken. Want de 1e week had ik gewoon zomerse nummers. Dan kan ik alle letters van het ABC doen. Dus ik
0: heb
2: elke dag een andere letter gedaan.
0: Ah.
2: Ja, wel een urban ABC, dus een beetje R&B.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Dus ik heb A tot en met Z gehad, dus ik heb je ingehaald.
0: Ja, precies. Nou, dat heb je goed gedaan. Maar sommige zijn best wel uitdagend, sommige letters.
2: Ja, nou, ja, dat dacht ik. Maar nou, dat viel eigenlijk wel mee.
0: Want ik heb hierna komt de O, de P en dan krijg je de Q.
2: Ja, maar je hebt Queen. Queen Latifah.
0: Ja, dat is waar.
2: Q-tip.
0: Queen.
2: Je hebt best wel...
0: Status quo.
2: Ja, dus je hebt best wel...
0: Precies. Ja,
2: het viel mee. Ik dacht, dat wordt heel moeilijk.
0: Ja, maar... voor 5 dagen is het dan net iets uitdagender nog.
2: Ja.
0: Maar leuk. Oké, dus dat heb je op die manier gedaan. En welke gast dacht je van... Nou, dat is leuk dat me dat is voor elkaar heb gekregen... om die in de show te krijgen?
2: Oeh, zo, jeetje. Dan moet ik ineens gaan nadenken.
0: En je mag niet zeggen mijn man.
2: Die is 1 keertje geweest.
0: Ja, maar die mag niet zeggen, want dat is niet... die heb je wel wat vaker. Dus die, maar iemand waarvan je denkt, van, nou, die had ik nog nooit gedacht... dat ik die in mijn show zou krijgen.
2: Oh, nou, dat weet ik niet zo snel. Maar ik was wel verrast over bijvoorbeeld Floris. Die maakt podcasts.
0: Ja.
2: En, en die zit ook in de Nachtraad. En dat was eigenlijk heel toevallig. We hadden afgesproken eigenlijk na de show. Toen zei ik, oh, ik kom dan wat eerder. Dan kunnen we meteen eventjes een gesprekje doen op de radio over alles wat je doet. Ja, en dat was een onwijs leuk gesprek. Dus dat heeft me dan heel erg verrast. En hij is super actief in de stad. Dus ja, dat zijn dan de leuke verrassingen, zeg maar. Want van sommige mensen, die volg je al heel lang. En daar weet je ook van wat ze doen en... Dan is het altijd heel interessant, maar niet dat je
0: niet verrassend.
2: Heel erg verrast bent.
0: Nee, omdat precies.
2: Je gewoon iemand goed kent. En dat vind ik wel heel erg leuk, omdat ja, wij zijn natuurlijk altijd heel actief in de stad. En ja, sommige gasten komen wat vaker ook. Maar dit is dan weer zo'n nieuw talent. En echt een jonge gozer, maar echt een talent. Dus toen dacht ik, hey, dat is echt tof.
0: Nou, leuk.
2: En dus dan heb je ook weer... En ja, wat ik heel leuk vind... Oh ja, over talenten gesproken. Geen jong talent, want dat waren wat oudere heren, zeg maar. Oh, nee, mijn leeftijd, maar ja, ik vind dat oud. Zeefonk, ja.
0: Oh, en, ja.
2: Maar ja, 3 losse artiesten die al heel lang in de muziek zien lopen. En de producer is bijvoorbeeld eentje die altijd voor de Kraaien ook heeft geproduceerd. Ja. Dus dat is allemaal los wel bekend, maar zij hebben nu een formatie gevormd op het schoolplein. Ze kennen elkaar van het schoolplein.
0: Ja.
2: En ja, echt superleuke muziek. Dus ik heb ook heel veel muziek gehad. After Eight, dat zijn weer hele jonkies. Dus ook nieuwe muzikale talenten uit de stad. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk.
0: Ja. Nou, dit klinkt alsof het een hele fijne invulling was van het programma. En nu ben je gewoon weer community builder. Of ben je dat, heb je dat daarnaast ook altijd gedaan?
2: Nee, ja, dat blijf ik wel doen. Want er gebeurt heel veel. En zeker in de zomer. Ja, toen was jij daar ook nog natuurlijk. Maar de zomer, dan denk ik wel ook meteen aan Kitty Kotti.
0: Ja.
2: Aan Tula-dag. Tula-dag is wel echt in augustus. Dus daar heb ik ook natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteed. Maar je hebt ook de Marondag, je hebt Javaanse immigratie. Dus behalve dat ik daar in jouw programma aandacht aan heb besteed, de Indiëherdenking natuurlijk heb je.
0: Ja.
2: Ben ik ook naar verschillende ceremonies geweest die heel prachtig mooi waren. Bijvoorbeeld de Ingi, dus de inheemse. Het was ook dag van de inheemse. Nou, dat was voor het eerst op het Lange Voorhout. Dat was een hele mooie ceremonie. Bij het Transatlantische Slavernijmonument. Omdat die er natuurlijk nu pas een jaar staat.
0: Ja.
2: Vorig jaar was er geen grote herdenking. Maar dit jaar was het echt heel groot. En daarna in West, dat is natuurlijk zeg maar de oude Amerikaanse ambassade.
0: Ja.
2: Dus schuin tegenover het monument. Een hele mooie bijeenkomst. Dus ja, ik ben dat ook gewoon blijven doen. Want dat gebeurt juist in de zomer volgens mij voor de communities heel veel.
0: Ja, precies. Nou, fantastisch. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het waarnemen van de honneurs. En ik zie je heel graag volgende week donderdag weer.
2: Ja, en ik zie jou morgenochtend, want dan doe ik de ochtendshow.
0: Oh ja, gezellig. Tot morgenochtend.
2: Ja. En ik wil nog één ding heel even kort vermelden. Want dat vind ik ook. Want als community builder ben ik ook natuurlijk heel veel bij alle events die er gebeuren in de stad. En dit weekend is Spotlight Festival. Vrijdagavond natuurlijk al. En dat is vooral in de stadsdelen. Bij de cultuurankers. En zaterdag is het echt in het centrum op mega veel plekken.
0: Ja.
2: En wij zijn in Amare met Den Haag FM.
0: Oh, wat leuk dat ik dat weet.
2: Ja, dus daarom zeg ik het nu alvast. Wij zijn met Den Haag FM in Amare met een clubje, ik ook. En door de stad om een hele mooie uitzending te maken die maandag wordt uitgezonden. Maar wil je nou gezellig ook iets komen delen of vertellen? We zijn dus in Amare op een vaste plek. En we zijn ook door heel de stad met verschillende reporters te vinden.
0: Nou, wat leuk. Dat is nog even een mooie toevoeging. Chick, ik zie je morgenochtend. Dankjewel.
2: Morgen. Doei doei.
0: Doei doei. Dit is Ella Langley met Choosing Texas.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Even na 11.
1: Ja, het is echt een last minute hoor, mensen. Ik heb veel te gezellige uitzending hier. Ik zit met iedereen te babbelen. Voor 2 minuten ga ik de stemmen tellen. Dus als jij nog het verschil wil maken om je stem uit te brengen voor de Even na 11, dan moet je dat nu doen. Ga gauw naar Instagram, @denhagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriete nummertje. Het zijn 2 nummers van Oasis vandaag. Wonderwall en Don't Look Back in Anger. En stemmen doe je op Instagram. Ik laat ze even aan je horen, maar ga als wie weer gaan naar Instagram om je stem uit te brengen. Ik ben na het nieuws van 11 uur weer bij je terug.
2: Even na 11.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Het nieuws op Den Haag FM. Ik ben Reinoud Roemer. In een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen, zag in alle vroegte verslaggever Bob Brinkman.
4: Het is nu wel afgetaped trouwens, er zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
3: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht en daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend bijvoorbeeld. Verenigingsmanager van VV Westlandia Ronald Visser hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente Westland heeft volgens hem beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar Den Haag.
5: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september. En wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
3: Een man heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Troelstra-kade. De bestuurder reed in tegenovergestelde richting over het tramspoor en kwam na 150 meter vast te zitten. Mensen die het zagen gebeuren schakelden hulpdiensten in. De bestuurder zou te veel hebben gedronken en zou zijn aangehouden. Een berger heeft de vastgereden auto van het tramspoor getakeld, daar bij de Troelstra-kade. Het weer dan nog vandaag en ook morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen en ook opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger en het wordt een graad of 23. Komend weekend en maandag ook nog vrij warm, meer zon en op de meeste plekken droog in de regio. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
9: Haags. We beginnen met Alex Warren, Fever Dream. Tot zo. Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10:10. Als ik nou heel even wacht, 3 seconden, 2, 1. 11:11, dat vind ik het mooiste getal van de dag. 11:11 op deze donderdag 3 augustus. En zometeen in dit tweede uur heb ik Doina Jonkman de Gier in de uitzending. En zij komt vertellen over de Hudson to Hudson Ride. Het is al de 10e editie. En zij halen geld op voor Team Westland. Ja, en die geven al hun geld aan kankeronderzoek in de regio. Ja, dus dat is fantastisch. Ik denk dat Jip Tollenaar, die hier eerder in de uitzending was, ook ontzettend blij mee is. Natuurlijk gaan we met Rick bellen. Rick Jillissen, onze talent scout. En die heeft weer zijn schijnwerper op een Haags talent geschenen. En we gaan in Jessica's bankkijkers bellen met Victor. Maar eerst
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Je kon kiezen uit 2 platen van Oasis. De eerste was Wonderwall en de tweede was Don't Look Back. Nou, verreweg de allermeeste stemmen waren voor Don't Look Back in Anger. En die ga ik natuurlijk voor jullie draaien. Hier is Oasis.

0: Ja, dat is toch een prachtige plaat en een terechte winnaar van de FNA11 Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, ik denk dat ze haar bakje alweer open heeft, maar hier op de koffie zit Doina Jonkman de Gier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, als ik dan zo... Ik heb je leren kennen als Giertje. Maar ja, je bent inmiddels ook gewoon een jonkman.
2: Ja, van zo. Allebei wat.
0: Van allebei wat, ja, precies. Maar gewoon Doina. Doina, we gaan het hebben over de Hudson to Hudson Ride. Dat is een fietstour. Ja, ooit begon het. Wanneer, in welk jaar was de eerste editie?
2: Nou, dat is 9 jaar geleden, dus mag jij uitrekenen.
0: 9 jaar geleden, 6 eraf. 2017. 2017.
2: Dit is de 10e editie.
0: Oh, dus 2016.
2: Ja.
0: Toen had jij het idee. Wij hebben verschillende restaurants op verschillende locaties. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Noordwijkerhout. En zit die er nog eigenlijk?
2: Die zit er niet meer.
0: Nee, die niet meer. Maar in die tijd deed die wel mee, die eerste editie, weet ik nog. Mocht ik het startschot geven?
2: Ja. Zwaar.
0: En toen ging je op vanaf Den Haag...
2: Kijkduin,
0: op de boulevard. Ging je zo met de fiets van het ene naar het andere restaurant. En daar kreeg je een kopje koffie en daar kreeg je een broodje. En daar kreeg je wat fris te drinken. En om geld op te halen voor het goede doel Team Westland.
2: Ja.
0: Nou, ik wil het straks even uitgebreid hebben over Team Westland. Maar even over die ride. Want het is echt een succes. Weet je ongeveer nog hoeveel mensen er meededen in de eerste editie?
2: Ja, ik denk de eerste editie uit mijn hoofd ongeveer 500 personen. 500 deelnemers.
0: Ja, 500 deelnemers.
2: Ja, en het was de eerste keer ook echt wel een verrassing. Want het was gewoon gelijk een hit. Dat komt ook door de samenwerking met Team Westland. Want zij hebben natuurlijk ook een grote aanhang met veel wielrenners. Dus ja. We hebben het echt samen met hun opgezet. En op dat moment werkte Mart Kamp bij ons. En met hem, wij kwamen eigenlijk samen tot het idee. Ja, wat je zegt, we hebben nu meerdere vestigingen. Hoe leuk is het als we iets sportiefs organiseren van het een naar het ander. En zijn vader zat bij Team Westland. Dus is het eigenlijk tot balletje gewonnen. Ja, was gelijk een groot succes. En vooral ook aan het einde deden wij natuurlijk nog leuk een feestje. Ze kregen allemaal mini-hamburger. Dus ja, je had voor je inschrijfgeld gewoon... heel veel lol. Je kreeg
0: ook wat te eten en te drinken.
2: Ook wat te eten en drinken. Compleet verzorgd op alle stops. En dan hebben we dan een lange route van 100 kilometer. Dat is echt wel pittig.
0: Zo.
2: Ja,
0: en... Ik krijg al zadelpijn bij het idee. Ja,
2: ik heb hem ook nog nooit gedaan.
0: Nee, ik was blij dat ik het startschot mocht geven. Niet mee hoefde te doen.
2: Nee, jij hebt jouw kunstje. Dat is jouw...
0: Ja, dat is mijn kunstje.
2: En... dan had je nog een kortere route voor de recreatieve fietsers. Dat is ooit met 60 geweest. En dan zijn we daarna naar 45. Zodat je ook voor de elektrische fietser en meer de recreatieve route. En de wandeling is er daarna nog bijgekomen. Een aantal jaar daarna. Omdat het natuurlijk zo populair is, het wandelen.
0: Ja.
2: Dat is ook wel echt heel populair geworden. Dus ga je 15 kilometer wandelen.
0: Ja. En dan er zit dus tussen twee vestigingen ook 15 kilometer. Of is dat dan een rondje?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd van het strand naar Hudson naar Zuid geweest. Of de laatste jaren andersom.
0: Ja.
2: Van Hudson naar het strand. Dus dan kom je inderdaad op die 15 kilometer. Maar het is altijd wel even puzzelen. Maar ook dat zetten de vrijwilligers van Team Westland... zetten ieder jaar zo'n route uit.
0: Dus fantastisch.
2: Echt heel fantastisch inderdaad.
0: Dit wordt de laatste keer...
2: Ja, de 10e keer.
0: De 10e editie en de laatste keer. Wordt het daardoor extra feestelijk of zit er iets anders bij?
2: We willen er wel echt een extra groot feestje van maken. Dus we hebben nog een... aan het einde bij de finish is echt altijd een leuk feest. En we gaan ook een barbecue buiten zetten. En iedereen krijgt dan van ons sowieso een hamburgertje en een drankje. En dan hebben we gewoon lekker een bar staan, muziek. Nick Dane komt optreden. En we gaan nu de wandelroute gaan we echt door het Westland doen. Gaan we een soort surprise stop gaan we daarvan maken. En de fietsroutes gaan dan naar... wordt extra lang, van 110 kilometer, ligt naar Papendrecht. Maar die is al uitgezet. Ja, die schijnt echt fantastisch te zijn. Dus echt ook een mooie uitdaging.
0: Ja.
2: En de kortere route gaat dan naar Voorschoten. Daar zijn we ook al een paar jaar niet geweest. Dus het wordt wel... Ja, een bijzondere editie. En inderdaad de 10e keer. Ik denk dat...
0: Een beetje met een banger eruit.
2: Ja, wel de...
0: maar jouw kennende, komen er dan weer nieuwe ideeën?
2: Ja, dat is ook eigenlijk het idee van... Hey, nu heb je 10 keer, dan moet je altijd uitkijken... dat je niet op de routine dat gaat organiseren. En dan is het inderdaad tijd om weer even wat nieuws te gaan bedenken. Ik weet nog niet wat, maar daar hebben we nog dan een jaar om over na te denken.
0: Ja, dan kan na dit knalfeestje de creativiteit weer gaan stromen. Ja. Ik wil straks alle ins en outs weten van deze 10e editie. Wanneer is die? Hoe kunnen we meedoen? Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Jack Faded klaarstaan met Culture Vultures.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten hier bij Den Haag FM. En dit was Jack Faded, Culture Vultures.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En we hebben het over de Hudson to Hudson Ride. Een fietstocht van wel 110 kilometer. Er zijn ook kleinere afstanden die je kan, waar je op kan inschrijven. En ook een wandelroute. Alle halen geld op voor Team Westland. En vanmorgen hadden we hier chirurg Jip Tollenaar in de uitzending van het HMC. En hij had het ineens ook over Team Westland. Met dat ze dat hij zoveel geweldige dingen doen voor de regio eigenlijk. Want al het geld dat wordt opgehaald gaat altijd naar kankeronderzoek. En daar kan dus bijvoorbeeld een ziekenhuis een apparaat of software of een machine of een robot van kopen om nog betere kankerzorg te leveren. Dat is een fantastisch doel.
2: Ja, dat is echt een fantastisch doel. En ook die hele club werkt natuurlijk dan met ze samen 1 keer per jaar voor dit evenement. Zij doen heel veel evenementen en ze hebben 1 heel groot evenement. Daar gaan ze naar de Tourmalet, daar halen ze eigenlijk het grootste geldbedrag mee op. En eerlijk gezegd is wat wij bij de Hudson Ride, ik ben hartstikke blij, want we halen altijd wel iets van tussen de 14.000 en 18.000 euro op. Maar het is een jaarlijks halen zij wel dikke miljoen op. En er zit een hele commissie. Gaat echt uit iets van tussen de 14.000 en 18.000 euro op. Maar het is een jaarlijks halen zij wel dikke miljoen op. En er zit een hele commissie. Gaat echt uitzoeken waar is wat.

0: luier, geen postzegel, niks.
1: Postzegel wordt allemaal uit eigen zak, allemaal op basis van vrijwilligers. Echt een fantastische club. Dus ja, dat is ook wel heel positief aan dit verhaal. Dus ik heb er ook altijd wel heel veel plezier om dan daar...
0: Om je daarvoor in te zetten, dat snap ik. En ja, laten we wel wezen, helaas, kanker raakt ons allemaal. Is het niet direct, is het indirect. En dat het dan ook nog zo regiogebonden is, dit goede doel... dat het echt naar onze regio gaat, dat is fantastisch. Wanneer is de Hudson to Hudson Ride?
1: Die is zondag 20 september.
0: Ja.
1: Over een paar weken. Even duimen voor lekker weer.
0: Minstens in ieder geval droog.
1: Droog, dat is hartstikke fijn.
0: Ja.
1: Een beetje miser, maar dat is ook niet zo heel erg. En dan hebben we inderdaad, dan gaan de drie routes van start vanaf Hudson, Den Haag-Zuid. Daar start alles.
0: Ja.
1: Dus daar word je lekker ontvangen met koffie, wat lekkers, energierepen, drankjes. Nou, alles kan je allemaal in je zak stoppen en meenemen onderweg. En dan start als eerste dus die 110 kilometer route voor hele de sportieve.
0: Ja, precies.
1: En half uurtje daarna start om 9:30 de 10 uur uit mijn hoofd, sorry. De 45 kilometer fietsroute en ook de 15 kilometer wandeltour.
0: Ja.
1: En dan komt alles een beetje tegelijk weer terug bij Hudson Den Haag Zuid. Dus nou, dan staan wij natuurlijk klaar om iedereen binnen te halen. En dan kan je zeker even lekker blijven hangen. Je beloning opeten. En tussendoor krijgt iedereen bij zijn pitstop ook nog broodjes, lunch. Dus nou, je hoeft echt niks mee te nemen.
0: Nee.
1: Het wordt helemaal verzorgd.
0: Geweldig. En hoe kan je je inschrijven?
1: Via onze website www.restauranthudson.nl. Daar staat een button met Hudson Ride. En dan ga je direct naar... kan je ook even alle routes zien en wat uitleg. En daar kun je je aanmelden.
0: En het is de bedoeling dat mensen betalen inschrijfgeld. Het is niet de bedoeling dat ze sponsors zoeken, hè? Dat is niet hoe het werkt.
1: Nee hoor, je betaalt alleen voor jezelf deelname.
0: Ja.
1: Kijk, en je mag je natuurlijk ook inschrijven. Als je denkt, hé, wat een mooi verhaal, ik kan niet. Mag je ook inschrijven en dan...
0: Niet gaan.
1: Niet gaan, dat gebeurt ook nog wel eens.
0: Ja.
1: En je kan natuurlijk ook naar de site van Team Westland gaan. Daar kan je ook even lezen wat het allemaal inhoudt en wat zij doen. Ook, vaak vinden mensen dat wel interessant.
0: Mee. Tuurlijk.
1: Nou, wat is het verhaal erachter? Dus dat wat jij betaalt gaat naar Team Westland. En wat je allemaal krijgt op die dag, daar zorgt Hudson voor.
0: Ja.
1: Dat je helemaal verzorgd wordt. En de vrijwilligers van Team Westland helpen ons dan wel ook met de organisatie. En zij zetten de routes uit. Dus dat doen we echt samen.
0: Ja, fantastisch. Nou, ik hoop dat het geweldig weer wordt. 20 september doen we allemaal een zonnedansje voor de deelnemers. Het wordt de 10e en final edition.
1: Ja.
0: Ik hoop dat er zoveel mensen mee gaan doen. Meer dan ooit tevoren.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Dankjewel.
2: Den Haag FM 92.

0: Just Jack Style en John Turn the Lights Off. En daarvoor hoorde je Miles Swit met Wait For Me. Oh nee, Wait For You.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Victor.
0: Goedemorgen, Victor.
2: Ja, goedemorgen, I'll wait for you.
0: Yeah, you wait for me? That's nice.
2: Yeah, sure.
0: And I turn the lights off.
2: Put the candles on.
0: Hey, we hebben elkaar echt lang niet gesproken. Een hele zomer zit ertussen.
2: Ja.
0: En ik denk dat jij wel het nodig hebt gekeken.
2: Nou ja, dat ook. Allereerst om deze paar minuten mee te beginnen. En mijn vrouw luistert mee, maar ik heb je wel gemist.
0: Ah, dat is lief. Ja, ik ben ook weer blij om terug te zijn. En weer lekker hier op mijn plekje gezellig met onder andere jou lekker te kletsen.
2: Ja, nee, geweldig. Nou ja, inderdaad. Yes, na deze zomer vol van sport zonder zwembad heb ik zelfs in de vakantie EK atletiek zitten kijken.
0: Nee joh.
2: Maar de mooiste film van het leven was toch wel die zonsverduistering. Ik zat in Tsjechië.
0: Ja.
2: En dan zit je heel hoog. Die vallen de sterren kwamen erachteraan in die nacht.
0: Had je wel eens veilige bescherming voor je ogen?
2: Ja, zeker. Ja, joh. Goede zonnebril op. En ik zat in de hot tub. Dus nee, joh, dat was helemaal goed. Maar dan pas weet je dat je een bijrol hebt in deze aflevering van je leven, joh. Elke 5 seconden vallen de ster. Het is, het was fantastisch. Dat was eigenlijk de mooiste film die ik de laatste jaren heb gezien.
0: Ja, nou, die kunnen we helaas niet terugkijken. Dat is toch een beetje deze rubriek. Mensen tips geven wat ze moeten gaan kijken.
2: Ja, nou, dat ga ik doen. Mijn all-time favorite, acteur Robert De Niro. Dat heb ik al een paar keer gezegd.
0: Ja.
2: En sinds volgende week heb ik zitten kijken naar The Whisper Man. Nou, daar zit hij De Niro weer heel goed in zijn vel. Hij slaat zelfs als 80-jarige man, ex-politieagent, weliswaar in de film, maar toch, hij slaat iemand keihard op zijn muil met zijn 80 jaar.
0: Kijk.
2: Een soort van een Broeman-film, maar mede door die De Niro, die trekt die andere spelers ook allemaal mee. Erg spannend, heel veel donkere opnames, maar vreemd genoeg merk je dat niet.
0: Maar ik zie The Whisper Man, zie ik een aankondiging, daar ziet hij er jong uit.
2: Ja, klopt. En in die film hebben ze dat ook erg goed gedaan.
0: Ja.
2: Ja, hij is 80, hè?
0: Hij ziet er dus jong en oud uit in die film.
2: Ja. Nou, je krijgt ook wel wat opnames dat hij wat jonger was. En wat fotootjes en dat soort dingen. Maar het is een erg spannende film.
0: Ja.
2: Dus ik geef hem 4 van de 5 sterren. Dus dat is goed, toch?
0: Ja, zeker. En op welke streamingsdienst heb je die gekeken?
2: Ja, Netflix. Ik ben een Netflix-freak, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: En Harlan Coben uiteraard met Steak Close. Ja, die moet je kijken. Dat weet iedereen wel, denk ik. Dat is een van de meest bekeken series.
0: Steak Close?
2: Steak Close van Harlan Coben. Steak Close.
0: Oké, wat maakt deze serie zo goed?
2: Nou, die Steak Close is een sequel van 2021. Maar die heeft niet één plot, maar hij heeft wel 5 plots. Er wordt steeds een vraag opgelost, Jess. En die dan weer niet waar blijkt geweest te zijn.
0: Oh ja.
2: Maar hoe kan je dan een vraag oplossen als het niet waar was?
0: Ja. Oh, maar er zit wel weer zo'n handjevol acteurs in dat ik denk, oh ja, die weer allemaal.
2: Nou, weet ik niet. Ik heb steekloos akelig spannend.
0: Maar ik heb wel die ene. Ik denk dat ik er 1 seizoen dan van gezien heb. De eerste of zo.
2: Ja,
0: dat is toch met die meid die vroeger dan een stripper was.
2: En nu, 2021 was dat, ja, dat klopt.
0: Ja, dat was een stripper in het verhaaltje, maar nu is ze een keurige getrouwde moeder. En het verleden haalt haar weer in.
2: Ja, er gebeurt iets op een dag dat er 30 jaar geleden ook iets gebeurde.
0: Ja, precies.
2: Dat hebben ze nu teruggehaald. Maar weet je wat zo leuk, er worden vragen opgelost, wat ik net al zei. Maar het blijkt niet waar geweest te zijn. Ja, hoe kan je dat dan oplossen? Ze hebben het opgelost.
0: Ja.
2: Het is echt het is een geweldig, geweldig plot ook. Nou ja, ook maar weer 4 sterren.
0: En, maar hoeveelste seizoen is dit nu, wat je nu hebt gekeken?
2: Het tweede.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, 1 heb ik gekeken. 2 vind je dus wel een aanrader.
2: Ja, zeker. Okay. Zeker. Het is echt spannend. Maar de aanrader die ik... ik zoek ook wel eens dingetjes waarvan ik denk, hoe kan dat nou? Dat is, moet je maar even zitten aan je computer.
0: Ja, zeker.
2: Ciudad de Sombras.
0: Jeetje. Ciudad?
2: Dat de Sombras. Duistere schaduwen. Spaanse serie. En daar hou ik wel van. Die Amerikanen die hele gebouwen opblazen en iedereen doodschieten, daar hou ik niet zo van.
0: Nou, ik kom alleen maar bij make-up als ik dit intyp. Ik zal het niet goed intypen. Maar,
2: de Sombras.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel, omdat al die acteurs in deze waanzinnig spannende serie verdienen een Oscar. Het is een Spaanse serie. En wat nog nooit vertoond is...
0: Oh, hier. Uit een nieuwe Spaanse Netflix-serie uit Barcelona... met mysterieuze Gaudi-moorden. Is die het?
2: Ja, ja, ja. Na de serie realiseerde ik me opeens dat... Het is een misdaadverhaal, hè?
0: Ja, ja.
2: Dat er geen één... Dus na de serie, er is niet één schot gelost in die serie. Helemaal niks.
0: Nee.
2: En in die, dat is toch wel wat in de politie-serie.
0: Ja, maar dus ze worden op een andere manier vermoord.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. Maar ook die agenten, die zijn helemaal niet, rennen niet goed schietend door lege gebouwen heen en achtervolgen je allemaal. Dus dat realiseer je pas aan het einde van die serie.
0: Ja, ja.
2: Dus het is waanzinnig. Een politie-serie waar niet in geschoten wordt. Geweldig, toch?
0: En het speelt zich dus allemaal af in Barcelona. En dat is natuurlijk ook wel leuk om naar te kijken. Misschien ben je van de zomer naar Barcelona geweest en dan kan je weer even lekker terugzwijmelen.
2: Al die Gaudi-dingen, daar gebeuren dus moorden in die Gaudi-dingen. Ja, en dat, die krijg je allemaal te zien. Het is een fantastische
0: dus
2: serie.
0: Dus hoe heet dat, die tuin?
2: Ja. Ja, die komt er nu voor, tuurlijk. Ja.
0: Hoe heet die nou?
2: Ja, nou, dat ben ik nu even kwijt, Jess. Maar dat komt er wel in voor. Dat,
0: ja, precies. Nou, ik ben er ook dit jaar nog geweest. Gaudi-tuin. Ik ga het even googlen. Gaudi-tuin. hoe heet het nou ook alweer?
2: Hè? Daar gebeurt ook een moord.
0: Ja, precies. Kom er niet op. Nou, ik weet. Sagrada Familia is natuurlijk die beroemde kerk.
2: Die komt heel vaak voor. Daar
0: dat is al.
2: De vreemdste dingen. Maar dat het ook daar gezien.
0: Parkwell. Ik ben eruit. Ja hoor.
2: Okay.
0: Parkwell heet het.
2: Nou,
0: ja.
2: daar gebeurt het ook. En je krijgt het allemaal keurig te zien. Maar spannend, joh.
0: Oh, leuk. Hoeveel afleveringen? Ongeveer?
2: Ik dacht 8.
0: 8, oké. Okay. Maar is het een seizoen... Het is een miniserie, dus het is nu klaar of moeten we verder gaan kijken?
2: Ja, nee, het is klaar. Het is
0: klaar. Oh ja, daar hou ik van.
2: Ja. Ja.
0: Nou, fijn.
2: Dan heb ik heb de laatste nog voor je.
0: En top.
2: Die heb ik echt voor het einde bewaard. Dan krijgen jullie nog wat ik vind de nummer 1 in series. Het is een sequel voor de Taalknobbels. De voorloper van Yellowstone. Heb je Yellowstone gezien?
0: Ik heb Yellowstone gezien. Van voor naar achter en van achter naar voor.
2: Top is dat, hè?
0: Ja.
2: Nou, nu heb je dan, de serie heet 1883 op Netflix. Yes, ga nou maar zitten.
0: Ja, maar ik ben daar begonnen, ik kwam er niet doorheen.
2: Nog maar een keer dan.
0: Okay.
2: Ik zeg niks meer, ga maar gewoon kijken.
0: Okay.
2: Je gaat gewoon van die hoofdrolspeelster, je gaat ervan houden. En het is ook hoe ze dan daar terecht zijn gekomen. Misschien heb ik het wel verteld, Jess, maar ik zal het nog een keer zeggen. Ooit, toen er nog VHS bestond, heb ik om de Gladiator, toen hij aan het einde die Russell Crowe door die korenvelden liep, die dood was, zeg maar. Toen dacht ik op de bank, heb ik daar tranen in mijn ogen? Nee, echt. En dat had ik hier aan het einde ook. Ik dacht van, wat is dit dan, joh?
0: Wat dit als ik te huilen als een baby?
2: Nee, dat niet. Maar ik moest wel slikken.
0: Ja.
2: Ik dacht wel, wat is hier dan, joh? Kat nou? Nee, Yellowstone vind ik tot nu toe. En ik heb ook Breaking Bad en noem ze allemaal. Ik heb ze allemaal gezien, maar dit vind ik wel de top, de nummer 1. Als ik 6 sterren kon geven, deed ik het. Maar ik geef er dan 5.
0: Oké, 18...
2: 1883.
0: Wat er eigenlijk gebeurde voordat Yellowstone begon. Dus de generatie voor hem. Of 2 generaties voor hem misschien.
2: Ja, ja, ja. Die pioniers die gaan door het land trekken. Toch van 3000 kilometer van links naar rechts.
0: Ja.
2: En dat is zo waanzinnig mooi gefilmd. Want Amerika is wel een...
0: Ja, het is fantastisch.
2: Amerika is wel een mooi land, hoor.
0: Tuurlijk. Ik heb er ook paard gereden in de Rocky Mountains. En een paar jaar geleden nog in Arizona. Dus het is natuurlijk wel... Het komt heel dichtbij bepaalde verlangens.
2: Nou, Jessica Mendels, ik geef je dan als tip, ga dan toch nog weer eens even zitten.
0: Oké.
2: Waanzinnig is het. En die hoofdrolspeelster, geloof me, je gaat van haar houden.
0: Okay.
2: Je gaat net zoals bij The Bridge, je gaat haar leren kennen. Dat je denkt dan gaat ze dat doen. En verdomd, hè, dat gaat ze ook doen ook, hè, dat gekke wijf.
0: Ja.
2: Dus weet je gaat haar leren kennen. En dat zijn de goede acteurs.
0: Oké. Ik zet hem op mijn lijstje voor de herfst, Vic. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage. En ik spreek je over een paar weken weer.
2: Nou, heel graag. Ik kijk er naar uit.
0: Dankjewel.
2: Groetjes weer.
0: Doeg.
1: Dag. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten... en praat mee of vraag een verzoekje aan.

Call You Home, Kensington. We zijn aan het einde gekomen van Haags Pakje met Jessica Mendels van deze donderdag 3 september. Ik heb nog één liedje voor je binnen dit uur. En dat is A Bar Song, Tipsy van Shaboozey. Ik wens je een mooie dag. Blijf lekker hier bij Den Haag FM met veel muziek. Tot morgen!

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Het nieuws op Den Haag FM, ik ben Reinoud Roemer. In een tabakzaak aan het Almeloplein bij het Zuiderpark is vannacht ingebroken. Een ruit in de voordeur is aan diggelen, zag in alle vroegte verslaggever Bob Brinkman.
7: Het is nu wel afgetaped trouwens, zit een plastic plaat voor de veiligheid. Tijdens de inbraak is de mistgenerator aangegaan. Dat doen winkels soms om een inbreker op het af te leiden. En als ik achter de toonbank kijk, zie ik echt een onwijze rotzooi.
6: Of de inbreker wat heeft buitgemaakt bij de inbraak in de tabakshop op het Almeloplein is niet duidelijk. Er is nog naar de dader of daders gezocht en daarbij werd vannacht onder meer een helikopter ingezet. De droogte van de afgelopen maanden zorgt nog steeds voor problemen bij voetbalclubs. Bij VV Westlandia uit Naaldwijk is één veld nog steeds onbespeelbaar, waardoor het puzzelen is met de wedstrijden van komend weekend bijvoorbeeld. Verenigingsmanager van VV Westlandia Ronald Visser hoopt dat de gemeente wat doet met de klachten die zijn binnengekomen. De gemeente Westland heeft volgens hem beterschap beloofd. Visser kijkt ondertussen met een schuin oog en een beetje jaloers naar Den Haag.
8: In Den Haag hebben ze dezelfde omstandigheden gehad. Ook een beregeningsverbod. Dat hebben wij hier ook gehad. In Den Haag is het net zo warm geweest als hier. Net zo weinig regen. En daar spelen ze vanaf 1 september en wij niet. Dat vind ik heel vreemd.
6: Een man heeft zich vannacht met zijn auto vastgereden op het grind van een trambaan bij de Troelstra-kade. De bestuurder reed in tegenovergestelde richting over het tramspoor en kwam na 150 meter vast te zitten. Mensen die het zagen gebeuren schakelden hulpdiensten in. De bestuurder zou te veel hebben gedronken en zou zijn aangehouden. Een berger heeft de vastgereden auto van het tramspoor getakeld, daar bij de Troelstra-kade. Het weer dan nog vandaag en ook morgen vrij veel wolkenvelden met af en toe regen en ook opklaringen. Vanmiddag tijdelijk wat droger en het wordt een graad of 23. Komend weekend en maandag ook nog vrij warm, meer zon en op de meeste plekken droog in de regio. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Het

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties een actieplan. Toen kwamen er 5.000 bij, maar is niet genoeg om het tekort op te vangen. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer plekken in Den Haag geschikt worden bevonden voor studenten. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw helemaal vast. Een poging van VVD, GBLV Gemeentebelangen en PRO is stuk gelopen nadat de leden van PRO het conceptcoalitieakkoord hebben afgewezen. Daarbij is ook nog een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er in de gemeenteraad een debat over hoe het nu verder moet. En millimeterwerk met kilo's beton en staal komende zaterdag staat bij de N211 Wippolderblaan, dat is tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel. Want het wegdek dat boven het toekomstige verdiepte komt, dat wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van werkzaamheden die de komende weken voor flinke verkeershinder kunnen zorgen tussen Den Haag en het Westland. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties een actieplan. Toen kwamen er 5.000 bij, maar is niet genoeg om het tekort op te vangen. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer plekken in Den Haag geschikt worden bevonden voor studenten. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw helemaal vast. Een poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en PRO is stuk gelopen nadat de leden van PRO het conceptcoalitieakkoord hebben afgewezen. Daarbij is ook nog een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er in de gemeenteraad een debat over hoe het nu verder moet. En millimeterwerk met kilo's beton en staal komende zaterdag staat bij de N211 Wippolderblaan, dat is tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel, want het wegdek dat boven het toekomstige verdiepte komt, dat wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van werkzaamheden die de komende weken voor flinke verkeershinder kunnen zorgen tussen Den Haag en het Westland. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Het kamertekort onder studenten neemt niet of nauwelijks af. Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment 20.000 studentenkamers te weinig zijn. 4 jaar geleden ondertekenden sociale woningcorporaties een actieplan. Toen kwamen er 5.000 bij, maar is niet genoeg om het tekort op te vangen. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken en meer plekken in Den Haag geschikt worden bevonden voor studenten. De coalitievorming in Leidschendam-Voorburg zit opnieuw helemaal vast. Een poging van VVD, GBLV, Gemeentebelangen en PRO is stuk gelopen nadat de leden van PRO het conceptcoalitieakkoord hebben afgewezen. Daarbij is ook nog een PRO-raadslid uit de fractie gezet. Vanavond is er in de gemeenteraad een debat over hoe het nu verder moet. En millimeterwerk met kilo's beton en staal komende zaterdag staat bij de N211 Wippolderblaan, dat is tussen Westland en Den Haag, een flinke operatie op stapel. Want het wegdek dat boven het toekomstige verdiepte komt, dat wordt dan op zijn plek gereden. Het is het eerste grote onderdeel van werkzaamheden die de komende weken voor flinke verkeershinder kunnen zorgen tussen Den Haag en het Westland. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Zappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender ter Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
14: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend?
7: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
6: Ik ga helpen op een festival.
7: Rondlopen met een bierpomp zeker?
6: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
7: Is dat niet eng?
6: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
7: Klinkt best wel stoer.
6: Zo stoer voel ik me niet, maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
7: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
6: Precies. Iemand nog iets te drinken?
8: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
0: Groen met na

0: Groen.
1: Hallo en welkom bij Haags Groen, het duurzaamheidsprogramma op Den Haag FM. Mijn gast van vandaag is ondernemer, spreker, schrijver en een cheerleader for good. Maartje Bregman richtte samen met Tessel Sandra Happy Times op. Een platform voor hoop, actie en inspiratie rond het klimaat. Voor Happy Times interviewden ze honderden experts, activisten, wetenschappers en ondernemers. Ook verdiepte zich in klimaatpsychologie. Steeds kwam ze terug bij diezelfde vraag. Waarom weten we inmiddels zoveel, maar vinden we het zo moeilijk om ook echt iets te doen? Op 3 december verschijnt haar nieuwe boek Het Boeit Wel, met als ondertitel Jij bent fucking belangrijk. Een boek over hoop, hypocrisie, moed, uitstelgedrag en de invloed die we iedere dag op elkaar hebben. Want misschien wachten we te vaak op politici, bedrijven of iemand anders die begint. En misschien maken we onszelf ook kleiner dan we zijn. Een uur lang praten wij over klimaatoptimisme, ongemakkelijke keuzes, haar tegenstrijdigheden en wat je thuis vandaag al kan doen. Mijn gast is Maartje Bregman. Welkom, Maartje.
2: Hallo, wat gezellig.
1: Ja, leuk dat je er bent.
2: Ontzettend leuk. Wat een mooie, lange intro heb je ervan gemaakt.
1: Hey, we beginnen met 3 stellingen. Mag je ja of nee op antwoorden en daarna mag je ze toelichten.
2: Ja, kom maar door.
1: Schuldgevoel is soms nodig om mensen duurzaam in beweging te krijgen.
2: Nee.
1: Wie zelf niet volledig duurzaam leeft, mag anderen niet op hun gedrag aanspreken.
2: Nee.
1: We wachten te veel op de politiek en onderschatten onze eigen invloed.
2: Jazeker. Ja.
1: Ik gaf het net al een beetje weg in de intro. Ja. Schuldgevoel is niet nodig wat jou betreft.
2: Nee, want het is zo zonde. Op het moment dat je je schuldig voelt, dan kruip je in je schulp. Snap je?
1: Verlamt het je een beetje.
2: Ja, je verlamt, maar je maakt jezelf kleiner. Je wordt letterlijk ook een beetje kleiner. Je gaat zachter praten. En dat is volgens mij alles wat we niet nodig hebben als we het over de toekomst hebben. Want uiteindelijk, het woord klimaat en het woord duurzaamheid heeft soms een beetje zo'n soort van buzz gekregen, weet je wel. Je ziet het overal. Het wordt te pas en ontepas gebruikt. Het hangt aan identiteit. Je vindt het of heel geweldig of helemaal kut. Maar volgens mij zijn we bezig om een leefbare toekomst te bouwen voor onszelf en de generaties die na ons mogen komen. En daar heb je gewoon energie voor nodig. En met schuldgevoel bouw je niet aan energie.
1: Nee, en ja, daar zeg je eigenlijk ook al een beetje. Wie zelf niet volledig duurzaam leeft, mag anderen niet op hun gedrag aanspreken. Je zei al volmondig nee.
2: Ja.
1: Is dat een beetje het verlengde daarvan ook?
2: Ja, en ik denk dat het niet kan ook. Ik denk dat het een onmogelijke opgave is om volledig duurzaam te leven.
1: Zou je naakt in de ton moeten gaan liggen of zo?
2: Ja, en zelfs dan, zeg maar. Ja. Wat is. En ik vind dat een. Mensen. Ja, dan word je hypocriet genoemd en zo. Ik geloof gewoon niet zo heel erg daarin. En het. Ja, het was het tv-programma Beautiful Mess met Carice van Hout. En die begon haar programma met. Nou, dan kan je net zo goed in een ton gaan zitten naakt. Dus in een ton naakt. Kijk, het is op tv is natuurlijk ook gewoon een beetje tv maken. Maar de aarde heeft een bepaalde. Heeft voorzieningen. Schone lucht, schoon drinkwater, eten wat eruit groeit. Dus we hebben zeg maar ieder jaar een soort van, als je technisch wil maken, een soort budget waar we van kunnen leven met z'n allen. Dat is niet nul. Dus we hoeven ook niet nul uit te stoten. Nee. Dat is een bepaald, en we gaan er nu flink overheen, dus we moeten zeker daar kijken of we daar binnen kunnen passen. Maar het is niet nul. Dus als je zelf niet soort van perfect duurzaam leeft, dat hoeft ook helemaal niet. Dat is helemaal niet wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is dat we met z'n allen binnen die grenzen blijven.
1: Ja, en daar je zegt eigenlijk ook al een beetje van, ja, je kan het ook zelf doen. Want we wachten heel vaak op de politiek. De bedrijven moeten echt veranderen. De politiek moet gewoon beter, beter zijn werk doen. Maar we onderschatten eigenlijk onze eigen invloed.
2: Ja, het is en. Het elkaar aanspreken op. Of weet je wel, samenwerken om dingen te bereiken en met Den Haag in gesprek gaan, of ze een manifest sturen, of weet ik wat, is heel belangrijk. Want zij moeten zeker aan de slag. Bedrijven moeten ook aan de slag. Die moeten hun targets halen op het gebied van CO2-reductie. Die moeten andere materialen gaan kiezen. Ze moeten hun keten transparant. Zij moeten ook dingen doen. Maar wij ook. En wij zijn vaak ook nog eens onderdeel van allemaal verschillende soorten groepjes. En of dat nou je tennisvereniging is, of een lokale politieke partij, of het bedrijf waar je werkzaam bent. Ja, het is, we zitten overal met onze vinger een beetje in de pap. En ja. soms heb ik het idee dat mensen dat een soort van als allemaal aparte hokjes zien. Terwijl het is één grote zee waar we met z'n allen lekker in lopen te zwemmen.
1: Nou ja, en ik denk ook wel wat je ook aangeeft van het systeem. Het systeem bestaat ook uit mensen.
2: Ja.
1: En die mensen, dat zijn wij.
2: Een systeem is een fictief iets bedacht door mensen, gevuld door mensen, gebouwd door mensen.
1: Ja, precies.
2: Afhankelijk van mensen.
1: Ja. Ja, precies. Dus als je het zo bekijkt, dan is het ook niet zo dat de politiek ver weg is en dat je daar niks mee te maken hebt. Of dat bedrijven of organisaties of zo ver weg zijn en dat mensen daar geen onderdeel van zijn.
2: Nee, en misschien is het voor jou wel ver weg. Of voor mij, zeg maar, in mijn geval, ik doe niet heel veel met de politiek. Ik meng me niet heel veel met de politiek. Maar ik deed vanochtend een koffietje met Merel Fiets, voorzitter van de Jong Klimaatbeweging. En zij doet vanuit de Jong Klimaatbeweging heel veel met de politiek.
1: Ja.
2: Dus het is zo logisch dat zij zich daar meer op richt en dat mijn aandacht meer naar andere dingen toe gaat. Ik ben veel bij bedrijven. Ik spreek veel voor bedrijven. Ja, natuurlijk is het logisch dat mijn focus dan veel meer daarop ligt.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je ook van, ga kijken naar wat voor jou past.
2: Ja.
1: En wat jouw rol is, zeg maar.
2: Ja, de bekende terminologie, die cirkel van invloed, dat is hartstikke waar natuurlijk.
1: Ja. En nou, we gaan het straks ook hebben over jouw nieuwe boek. Maar misschien ook leuk voor de luisteraar die jou wat minder goed kent. Je hebt niet alleen, je bent niet alleen een boek aan het schrijven, maar je hebt ook al heel wat magazines op je naam staan, hè?
2: Ja. Ja, we zijn in 2023 begonnen. Ik wilde gewoon heel graag alle goede dingen die er al in Nederland gebeuren een podium geven. Eigenlijk wat jij hier met dit programma ook doet. Ik vind dat fantastisch. Er zijn er superveel. En ik dacht, die verdienen de spotlight. En toen dacht ik, nou ja, dat kan ik online doen, maar laten we eens eventjes een klein beetje wat verder kijken dan mijn neus lang is. Dus toen dacht ik, het moet in een tijdschrift. En toen in december van dat jaar is het eerste tijdschrift uitgekomen. Toen belde Giel Beelen. Nou, ik had hem uitgenodigd voor de magazine lancering en hij zei, nee, ben ik niet. Prima, maar toen bood hij aan van, wil je niet een radioprogramma maken? Met hetzelfde concept, dus ook goede dingen uitlichten. Wat er al gebeurt, gasten uitnodigen, you name it. Dus daar kon ik natuurlijk alleen maar ja op zeggen. En toen hebben we 2 jaar lang iedere week een radioshow gehad. En zijn er in 2 jaar tijd 6 magazines uitgekomen. En het was echt vet cool. Veel vlieguren gemaakt, heel veel geleerd, heel veel mensen gesproken. Heel goed begrepen, waar zitten de problemen in dit hele grote complexe thema. En hoeveel, ik zag gewoon hoeveel mensen op hoeveel verschillende plekken zaten. En hoeveel invloed ze daar hadden. En toen er is een hele mooie strik omheen gegaan om die 2 jaar. En die kennis en vlieguren en mooie herinneringen, ja, mag ik meenemen naar het volgende hoofdstuk eigenlijk.
1: En heel letterlijk dus in de vorm van een boek.
2: Absoluut.
1: Gaan we straks meer over praten.

0: We Pray, Coldplay met Little Sims en bam. En voor de rest kan ik even niet zien wat erbij staat. Maartje, jij bent een boek gaan schrijven.
1: Jazeker.
0: Ja, want jij had zoveel geleerd door al die gesprekken, door je magazine, het radioprogramma waarin jullie al die activisten, experts, pioniers, wetenschappers, ja, pioniers, ondernemers hebt gesproken. En toen dacht jij dus wat je net aangaf van, eigenlijk hebben mensen zoveel invloed en soms weten ze het misschien helemaal niet van zichzelf. Was dat wat je dreef?
2: Ja, zeg maar, het schrijven zit er altijd al in. Ik was gisteren met mijn nicht aan het koffie aan het drinken en toen hadden we het er ook over en zij zei, ik weet nog dat jij een keer een boek hebt geschreven. Toen was je een jaar of 6. Ik weet niet meer waar het over ging. Ik zei, oh, ik weet het ook niet. Volgens mij iets over een toneelclub. Het ging nergens over. Maar ik zeg maar, het schrijven heeft altijd al een beetje, ik wilde altijd al verhalen vertellen. En ik maakte dan zelf tekeningetjes erbij. Dus dat vertellen en dat opschrijven, dat is altijd al iets dat ik heel graag wilde doen. Dus ik heb in 2020 ook een boek geschreven bij allemaal uitgevers gepitcht. Nou, die vonden dat allemaal niet denderend genoeg. Of lieten gewoon niks van zich weten. Het is, ze krijgen natuurlijk, weet ik veel, hoeveel berichten van mensen die allemaal wel niet een boek willen schrijven. Dus toen dacht ik, nou, dat kunnen jullie allemaal denken, maar dan doe ik het lekker zelf. Ja. Toen heb ik zelf het boek uitgegeven. En eigenlijk, dat was een superleuk proces. Maar ook wel daarna besloot ik even volgende keer gewoon met een uitgever. Maar vanaf toen is er eigenlijk dus altijd al een beetje zo'n iets blijven hangen van, ik wil echt een boek schrijven. Maar ook, oké, maar dan moet het dus wel echt een goed boek zijn. Ik kan, weet je wel, dat eerste boek was gewoon even, ik wilde gewoon alles even zeggen wat er in mijn hoofd
0: zeg maar, ja,
2: zat. Ja, precies. Ik wilde niet dat mensen me gingen vertellen wat ik moest opschrijven. Maar nu dacht ik, nee, het moet kloppen. Het boek moet goed zijn, het moet een logisch verhaal zijn. Er moet een rode draad in zitten, er moeten belangrijke lessen in zitten. Er moeten grappige anekdotes in zitten. Het moet gewoon helemaal van kop start, moet het kloppen. En dat idee had ik dus al best wel lang. En het kwam maar niet. En ik zat er echt wel een beetje soort van te wachten. Ik dacht, oh, misschien is dit een goed idee. En dan ging ik het uitwerken en dacht ik, nee, het is toch niet helemaal. En volgend idee, nou, ik denk dat ik zo wel 4 of 5 echt documenten van zeker 40 pagina's nog in mijn Google Drive heb staan. Met allemaal een soort van boekideeën. Ja. Maar het was het gewoon elke keer niet. Ik dacht van, of er is al iets gelijks. Of het is niet, weet je wel, belangrijk genoeg of niet leuk genoeg. Blablabla. Totdat er een moment kwam. En ik had toen al met 3 verschillende uitgevers gesproken die allemaal zeg maar het concept om over de as van positiviteit naar het thema duurzaamheid en klimaat te kijken heel interessant vonden. Maar allemaal nog op zoek waren naar het juiste verhaal en het juiste haakje.
0: Ja. En jij bent de cheerleader for good.
2: En toen dacht ik, toen opeens kwam er iets. En toen ben ik dat verder gaan uitwerken en gaan uitpluizen. En het kan niet anders dan dat gebaseerd is op de ervaringen van de afgelopen 3 jaar inmiddels. Omdat het was zo leuk in onze radiostudio. We hadden alle leeftijden. De jongste was letterlijk een jaar of 8 die langs is gekomen. En de oudste in de 90, zeg maar. Het is echt. Het waren mensen met die hele hoge posities binnen bedrijven hadden. Het waren mensen die het op vrijwillige basis deden en alles daartussenin. Het waren mensen die het parttime deden. Het waren mensen die het fulltime deden. Het ging zo alle kanten op. En toen dacht ik, en ik bleef maar in mijn omgeving horen van, ja, maar ik ben niet, dat weet je,
0: ja,
2: wel, de
0: je
2: klimaatactivist
0: niet, zeg maar, ja,
2: die ik in mijn hoofd heb. Of ik ben niet die, ik weet je, identificeer me niet met een klimaatactivist. Ik ben niet die duurzame pionier. Ik ben geen founder.
0: Of ik heb wel leren schoenen of zo. Of dat je denkt dat je het perfect moet doen, zeg maar.
2: Ja,
0: om de invloed te kunnen hebben.
2: Nog voor het feit dat ze denken dat ze zelf verschil kunnen maken, hadden ze een soort van beeld in hun hoofd hoe dan zo iemand eruit moest zien. Ja. En ik zag eigenlijk gewoon door week na week, dat het elke week 2 of 3 gasten, zag ik gewoon, maar er is niet één beeld. Het zijn allemaal verschillende beelden. En dat is juist precies wat er zo nodig is. Dus dat was zeker een zaadje die toegeplant was. En daarna kwam eigenlijk wat jij net vertelde. Dat grote excuus. Ja, maar wie ben ik nou? Ja. Wat kan ik nou teweeg brengen? Wat kan ik nou voor verandering brengen? En ik snap het ook. Als je kijkt naar je eigen leven, wat je doet, dan voelt het ook heel klein. Je ziet al die mensen om je heen. We zitten hier midden in Den Haag. Als je om je heen kijkt, iedereen heeft zijn eigen leven. Is bezig met zijn eigen ding. En soms is er een interactie en dan gaan we weer door met ons eigen leven. En het voelt alsof dat allemaal heel
0: vluchtig en,
2: ja, en onafhankelijk van elkaar gebeurt. Maar dat is niet zo. Dat, zeg maar, het is zo connected allemaal met elkaar. En ik noemde het net al even een soort van oceaan die we met z'n allen zijn. Een soort van zee. En dat is precies wat het is. Want we maken golven En je ziet niet wie die golven ontvangen. En je ziet ook niet wie die golf tegen zich aankraagt. En daar wel of niet iets mee gaat doen. Ja. En dat niet zichtbare, die niet zichtbare impact, daar is in de wetenschap een term voor. En dat noemen ze invisible heroes. En ze hebben nog een paar andere termen. Jan Rotmans noemt het de onderstroom. En ja. Er zijn verschillende mensen die het verschillende dingen noemen. Maar het komt erop neer dat er heel veel mensen zijn die heel veel van die kleine golfjes maken. En dat er ook heel veel mensen zijn die besluiten, mijn golf, weet je wel, golft niet. Maar dat is bullshit. Alle golven golven. Mm-hmm. En mijn boek is dus eigenlijk het idee erachter is om jou te laten zien aan de hand van anekdotes, verhalen, eigen levenslessen. Dat je daadwerkelijk golven maakt en dat die ook daadwerkelijk wel ergens aankomen. En dat je ze toch wel maakt. Dus dat je ze dan maar beter kan inzetten voor een beetje
0: goeds,
2: wat goede dingen.
0: Positiefs, ja. En wat zijn nou, wat heeft jou het meest verrast in de afgelopen jaren waarvan je dacht, ah ja, dit is een vorm van invloed of van impact. Dat had ik gewoon niet zo gezien.
2: Nou, ik denk gewoon de verscheidenheid aan dingen. Het ging echt van, ik weet nog heel goed dat we een vrouw spraken en zij werkte in de schoenenindustrie. Maar in een soort van, zij zat dan in de recycling van de zool. Het was zo klein.
0: Super specifiek.
2: Het was zo specifiek, maar zeg maar met wat zij deed, was ze dan weer bezig om daar, want daar moest wetgeving voor worden aangepast. Ze hadden ook nog een kleine lobbytak ergens, maar ze hadden ook een innovatietak, want die moesten zorgen dat het niet van rubber gemaakt werd, maar van iets anders wat goed recyclebaar was of biologisch afbreekbaar. En het was, toen dacht ik echt van, dit is iets waar ik niet eens over.
0: Nee,
2: dit had ik
0: super
2: nooit
0: niche
2: kunnen bedenken.
0: Ja.
2: En daar zijn echt hele dingen gaande. En als het over deze thema's gaat, dan zeggen mensen altijd, ja, maar ik neem toch gewoon mijn boodschappentas mee, weet je wel, naar de supermarkt. En ik heb van die herbruikbare bekers geïntroduceerd bij al mijn collega's. Hè. En dan denk ik, ja, gefeliciteerd.
0: Zeg maar, op de kleine schaal is dat impact. Alleen als je kijkt naar inderdaad wat bij een grotere partij of zo, mm-hmm, kan je, de schaal is dan gewoon veel groter, denk ik.
2: Ja, en het je bent zoveel meer dan je herbruikbare beker.
0: Ja.
2: Zeg maar doen, laten we dat sowieso doen. Maar lopen mierenneuken op, ja, maar weet ik veel. Rosalie heeft haar herbruikbare beker vandaag niet mee. Hoe gaan we nu boos
0: over
2: zijn?
0: Ik zag haar net met de to-go.
2: Laten we onze aandacht focussen. Want het heeft echt onze aandacht nodig aan de dingen die echt waar de grote veranderingen zitten.
0: Ja. En je hebt een beetje volgens mij vaak een soort van twee stromen. De een die zit heel erg op, zeg maar, je eigen verantwoordelijkheid. En de ander zegt, nee, maar het moet echt bij die systemen, bij die grote bedrijven, die moeten het echt anders gaan doen. En de politiek moet het anders gaan doen en zo. Maar intussen zeg je eigenlijk van, nou, je hebt dus veel meer invloed binnen wat jij wel kan. En, dat je best wel wat ambitieuzer misschien mag zijn in wat je denkt dat je kan.
2: Ja, dat sowieso. Ik denk echt dat we ons er heel vaak makkelijk van afmaken en dat we dat ook weten en realiseren. En dan alsnog denken, haha, ik maak weer even lekker makkelijk. Dus ik denk zeker dat we iets ambitieuzer mogen zijn zonder dat het ten koste hoeft te gaan van een leuk leven. Want dat is natuurlijk ook, dat is voor mij in elk geval het allerbelangrijkste. Dat ik gewoon een leuk, gezellig, gelukkig leven heb. Dus ja, we maken ons er soms een beetje te makkelijk van af. Maar tegelijkertijd is het ook heel fijn om te begrijpen, waarom hebben we nou deze twee verschillende stromingen? Zeg maar, een beter milieu begint bij jezelf. Was een reclamespotje.
0: Van BP, toch? Ja.
2: Van een grote oliegigant.
0: Van een grote olie, ja.
2: Dus dat, en die zeiden, ja, je moet zelf plastic gaan, weet je wel,
0: scheiden.
2: Oh,
0: om maar een beetje de bliksem af te leiden,
2: precies,
0: van eigenlijk het echte probleem of de veroorzakers van die echte,
2: precies,
0: problemen.
2: Dus
0: ja,
2: ik snap heel goed dat daar een tegenreactie op is gekomen van mensen die zeiden, ja, dat kan jij wel zeggen, maar wat dacht je van jou, weet je wel?
0: Ja.
2: Laten we eens kijken naar de grote bedrijven en de politiek, want daar zit echt, er zit een super grote invloed. En dat klopt ook. Alleen het ding is, het klopt allebei.
0: Ja.
2: En het, door te begrijpen, soort van, dat er die twee verschillende hele harde meningen zijn, En er zijn heel veel meningen tussendoor. Je hebt nu ook iets meer... Er is nu een iets genuanceerdere stem. Een beter milieu begint bij het collectief. Nou, dat gaat dan niet meer over individuen, maar wel over een groep individuen. Dus daar moet je je dan tot verhouden, dus ook iets mee doen. En ik denk, kies wat voor jou werkt. Kies wat voor jou past, waar jij je prettig bij voelt. Als jij het systeem op de schop wil gooien, be my guest, is nodig. Dus go for it. Maar als je zegt, dat past niet in mijn leven. Ik heb een baan die dat niet doet, maar ik ben heel blij met mijn baan. Maar ik wil wel... Ik moet ook bijdragen op mijn manier. Dan zijn dit de dingen die je kan doen. Ja, ga dat dan lekker doen.
1: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

0: niet een berichtje.
1: Zoiets van...
2: Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou.
0: In de, hij stond hier net nog binnen. Kreeg hier niet een berichtje.
1: Zoiets van...
2: Schat, ik

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio.
1: Ik ben hier met Maartje Bregman, ondernemer, spreker en schrijver en cheerleader for good. En ze heeft net het boek afgeschreven. Het boeit wel, met als ondertitel Je bent fucking belangrijk.
2: Ja,
1: ik hoop dat ik het hier mag zeggen.
2: Ja. Het is met een bloemetje geschreven, maar goed, dat is moeilijk op de radio te vertellen. Ja.
1: En bloemetje belangrijk.
2: Ja.
1: wat hoop je eigenlijk, wat mensen gaan... Want ze kunnen hem al bestellen, hè?
2: Ja.
1: Zullen we straks ook nog even aangeven. Maar wat hoop je dat mensen hieruit gaan halen?
2: Ja, dat ze dus voelen van, ik kan eigenlijk wel wat doen. En het maakt wel uit welke keuzes ik maak. Het hoeft niet perfect. Ik mag doen wat bij mij past. Maar nou, als het dan... Ja, dan wil ik wel meedoen op deze manier. Een beetje dat gevoel, een soort van, aan de ene kant de opluchting en aan de andere kant de empowerment of de daadkracht om daadwerkelijk iets te gaan doen, maar wel vanuit een relaxte manier of zo.
1: Ja, wat jij zei net, een leuk leven is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Dat het niet zo saaie, geitenwolle sokkenachtige invulling van misschien wat mensen hebben, van oh, je mag niks meer. En,
2: precies.
1: Het moet allemaal maar saai en je moet je overal schuldig over voelen en zo.
2: Ja.
1: Dat is niet hoe jij erin staat. Nee. Wat zijn nou dingen waarvan je denkt, ja, mensen denken dat het heel moeilijk is of dat het heel saai en ongezellig is, maar die jij bijvoorbeeld in de laatste jaren hebt veranderd of anders bent gaan zien?
2: Ja, voor mij was het waar je geld staat. Dat was echt zo'n eye-opener. Sowieso zeg maar je eigen betaal en je spaarrekening. Dat letterlijk van de ene bank naar de andere bank, je merkt er niks van. Al die banken hebben gewoon een prima app. Je kan overal mee betalen. Je kan overal je spaarpotjes maken en je geld inzien, zeg maar. Maar het maakte zo'n groot verschil waar jij je geld neerzet. En er is de eerlijke geldwijzer.nl.
1: Ja.
2: En daar kan je gewoon letterlijk naartoe gaan. En daar staat de top 3 van dat moment. Nou, het zijn altijd een klein beetje dezelfde. Maar ja, ga daar gewoon heen en kijk. En kijk, kies 1 uit die top 3.
1: Ja, dat is echt grappig dat je het ook noemt. Ik had het toevallig vandaag nog over met een collega. Die zei, oh ja, ik weet het. Ik moet overstappen, maar ik doe het maar niet. En ik zit nu nog bij een bank. Die is gewoon niet duurzaam. En ik moet het gewoon doen. En toen zei ik, ja.
2: Dus wat zei je? Oké, ga even zitten. We pakken het doen.
1: We zijn langs een duurzame bank gelopen. En ja, dat zijn inderdaad de vrij simpele dingen. Want je merkt er inderdaad niks van. En toch, jouw geld werkt voor jou. Dus zelfs als je helemaal niks anders wil doen.
2: Zelfs als je
1: zie het vandaag als een aansporing om wel even van bank te veranderen. En vaak hebben ze gewoon overstapservice. Waardoor je gewoon je betaalverkeer en zo allemaal gewoon wordt doorgesluist naar een nieuwe bank.
2: Ja, het is echt, als je echt langzaam bent, dan doe je er 20 minuten over. En dan heb je echt je best gedaan om het langzaam te doen.
1: Ja.
2: En natuurlijk is het soms wat ingewikkelder als het gekoppeld zit aan je hypotheek, die je al zeg maar eerder hebt afgesloten. En dan zitten dingen vaker gekoppeld. Dus soms lukt het niet altijd, maar als het voor jou wel lukt, dan
1: ja, of in ieder geval dan je spaarrekening of een spaarrekening of een betaal, zeg maar.
2: Absoluut. Er is altijd vast wel iets wat kan. En als jij het niet kan, dan zorg ervoor dat je iemand anders overtuigt om het te gaan doen.
1: Ja, ja, precies. Dus dat was een hele grote, zeg maar ook het besef, denk ik, van wat doet jouw geld eigenlijk als je het niet uitgeeft? Ja, dan wordt het dus besteed aan, nou ja, van alles om rendement te halen, de wereld kapot maken. Bij veel banken is dat helaas het geval.
2: Ja.
1: Dus je geeft ook een stem aan waar je wilt dat jouw geld aan

0: uitgegeven
1: wordt. Ja, en wat ze dus ook bij de eerlijke geldwijzer hebben, dat je een klacht of een compliment in kan dienen. Dus mocht jij zeg maar echt vastzitten aan je bank door bijvoorbeeld een hypotheek, dan kan je alsnog een klacht sturen naar je bank en zeggen van, want ze splitsen het helemaal uit, ze hebben verschillende thema's. En dan kan je zeggen, nou, ik vind dat jullie op het gebied mensenrechten of dierenwelzijn, of nou, er zijn een aantal van dat soort thema's, vind ik dat jullie ondermaats presteren. Kunnen jullie daar, ik ben een klant van jullie, ik zou het heel erg waarderen als jullie daar even iets meer mee gaan doen. Zeg maar, je hebt geen idee. Maar ik vind het zo'n goed idee, omdat het mensen wel de houvast geeft en ook je kan echt je stem laten horen. En het komt bij iemand ergens aan. Er is iemand die daar iets mee gaat
2: die
1: moeten.
2: Die mee moet op een systeem.
1: Ja, precies.
2: Waar toch weer mensen achter zitten uiteindelijk. Ja. Goeie. Dus de bank, dat is ook eentje nou ja, waar mensen misschien zelf al wat mee kunnen. En zijn er nog andere dingen waar jij anders naar bent gaan kijken? Of die je anders bent gaan doen?
1: Nou, ik denk dat de grap is altijd, mensen vragen me altijd van, wat moet ik dan doen? Geef me praktische tips en dan... Ik zeg altijd, maar ik ga je geen dingen vertellen die je niet weet. Ik ga je vertellen, kies vaker plantaardig. Kies vaker de trein voor zowel woonwerk als je vakanties. Koop vaker tweedehands of ruil, zowel voor kleding als voor spullen. En kijk of je je huis wat kan isoleren of wat kan verduurzamen op elektriciteit en energie. Dat weten mensen. Dit is geen nieuwe informatie.
2: Nee.
1: Dus ik vraag altijd, wil je het echt weten? Ja. Of wil je nu je excuses tegen mij vertellen? Want dat kan ook, maar dan doen we dat gewoon even.
2: Ja, precies.
1: En je kan 101 andere dingen doen die super cool zijn. Je kan een wormenbak in je tuin zetten als je dat heel leuk vindt en er compost van maken. Ja. Je kan je muren met leemstuk doen. We hadden het daar toevallig net over. Met verf kiezen. Je kan echt 1001 verschillende dingen doen. Maar als je die 4 basisdingen, daar zit je allergrootste slagkracht. En ik voeg er vaak een 5e aan toe en dat is je stem. Dus wat zeg je, wat vertel je? En ik had daar, ik denk een half jaar geleden, een keer een LinkedIn-post over gemaakt over de trein. Ik zat in de trein en de mensen voor mij, de mensen achter me, de mensen schuin tegenover me zaten allemaal te klagen over de trein.
2: Mm-hmm.
1: En toen, ik hoorde dat zo en het kwam allemaal zo bij elkaar. En toen dacht ik echt, dit is, wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen?
2: Yeah.
1: Want het is, net zeg maar, natuurlijk is het soms vervelend als er een treinvertraging heeft of als die druk is. Weet je, dat hoef je niet te ontkennen. Je hoeft niet te doen alsof dat niet bestaat. Natuurlijk is dat er. Alleen, je kan wel kiezen waar geef je aandacht aan. Geef je aandacht aan het klagen over die trein? Of geef je aandacht aan... Dat je
2: nu even tijd hebt om een boek te lezen of zo.
1: Ja, dat je van A naar B bent gekomen. En dat je even 5 minuten langer met die vriendin met wie je samen in de trein zit nu kan kletsen. Of het is zo. Ik vond het zo tekenend hoe we dan over alles een soort van willen klagen. Terwijl volgens mij, als we het veel meer bekijken van, kunnen we er een positieve draai aan? Kunnen we uitgaan van het goede als default in plaats van andersom?
2: Ja. En als je kijkt naar wat heeft het jou gebracht? Zeg maar alle kennis eigenlijk die je nu hebt, alle mensen die je hebt gesproken. Het leuke leven dat je wil leiden. Welke dingen zijn leuker geworden sinds je juist daar bewuster van bent geworden?
1: Ik denk, eerlijk gezegd, en het is een grappige vraag die je stelt. Ik denk dat ik ben er niet op vooruit en niet op achteruit gegaan. Snap je? Ik heb gewoon gekozen voor, dit is een manier van leven die ik nu omarm. Als ik shop, is dat ofwel tweedehands bij een vintage winkel of in de kledingkast van vriendinnen. Dat is een hele goede tip. Er zijn een paar winkels in Nederland die alleen maar zeg maar zelf research hebben gedaan. Je kan daar een aantal merken kopen waarvan we gewoon weten dat die het beter doen. Dus het is gewoon, ik ga nog steeds af en toe shoppen. Ik ga nog steeds lekker uit eten. Ik ga nog steeds naar supermooie plekken op vakantie. Maar ik doe het met de trein. En zeg maar, dus het, ik heb gewoon, ik lever er niet op in. En wat krijg je ervoor terug? Ja, misschien een beetje een soort van schouderklopjes van andere mensen. Die zeggen, oh, wat knap dat jij dat allemaal doet. Ik zeg altijd, het is totaal niet knap. Dus zeg maar, er is niks knaps aan. Maar misschien een soort van die helpers high of zo. Het gevoel dat je bijdrage niet groter is. Maar het is het is voornamelijk gewoon totaal niet... Het heeft geen impact op je leven zoals mensen soms doen dat het impact heeft.
2: Nee, het is niet alsof jij elke avond maar heel treurig voor een bordje met alleen maar sla zit.
1: Nee, maar ik zit ook niet als een soort van super vrolijke, weet ik veel wat, mijn bordje op te eten. Nee, het is gewoon eten. Het is gewoon precies. Met smaak en met calorieën. Dat is wat ik nodig heb. Nou, hup en door.
2: Ja, dus dat is denk ik ook wel goed dat je het zegt, omdat... duurzaamheid of zeg maar ja zo duurzaam mogelijk leven of daar bewust in ieder geval mee omgaan, dat dat toch nou ja als een soort gekkigheid of zo bijna wordt gezien, terwijl jij inderdaad ook gewoon je leven leidt. Je hebt gewoon kleren aan, je eet gewoon.
1: Ik ga gewoon naar mijn werk.
2: Je gaat naar je werk.
1: Ik ga gewoon naar mijn familie. Zeg maar, ik doe gewoon mijn dingen. Het is weet je wat het is? Verandering is lastig, maar veranderd zijn is heel erg makkelijk.
2: Dan ben je veranderd.
1: Ja. Ja. Het is de beweging. Natuurlijk kost dat even moeite. Natuurlijk moest ik even uitzoeken welke deo's wil ik nu gebruiken. Welke ingrediënten moet ik op... Weet je wel, welke producten kan ik nu kopen? Maar nu is dat gewoon mijn default. En als ik door de supermarkt loop, loop ik gewoon mijn rondje. Want ik weet precies waar alles staat wat ik wil kopen en wat ik nodig heb. En dat is denk ik die eerste keer even uitzoeken van... oh, welke winkels wil ik dan naartoe? Oh, welke producten moet ik dan hebben? Oh, welke websites moet ik dan bekijken als ik op vakantie wil? Daar moet je eventjes die andere dingen voor instellen. En daarna is het gewoon alsof er niks is veranderd.
2: Ja, precies. En stopt het dan ook ergens? Of blijf je altijd zeg maar naar een nog betere variant zoeken?
1: Ja, grappig. Ik denk dat er zeg maar de grootste veranderingen, die zijn op een gegeven moment gewoon klaar. Als je huis geïsoleerd is en je, weet je wel, en energie neutraal en zonnepanelen, weet ik wat allemaal. Ja, dan kan je niet nog meer daaraan. Dat is dan wel een beetje afgerond. Eten moet je iedere dag. Maar als jij op een gegeven moment hebt besloten dat, weet je wel, dat zoveel mogelijk plantaardig is wat ik doe. Ja, dan is dat ook niet meer ingewikkeld. Zeg maar, dus die dingen gaan eigenlijk best wel hetzelfde. Maar ik denk waar je wel altijd... Het is wel heel belangrijk om een beetje op de hoogte te blijven, zodat je, als je wil uitspreken erover en als je iets over wil zeggen, dat je dan een beetje mee... Maar net als dat je op de hoogte blijft van het nieuws, zeg maar. Ja. Het is niet een soort van... Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.
2: Nee. En met het magazine probeerden jullie ook echt mensen te inspireren natuurlijk. Door, we hadden bepaalde onderwerpen ook. We bespraken net even tussen de muziek door. Maar dat je bijvoorbeeld biobased je huis kan isoleren. En in plaats van met synthetische materialen. Of dat je dat er bepaalde winkels zijn waar je meubels kan kopen. Of dat soort dingen. Is dat iets waar je nog steeds, wat je nog steeds zo probeert te doen? Of denk je van, ik ben nu wat minder naar een soort van advies, maar meer van hoe kan je handvatten geven om zelf jouw eigen richting te geven?
1: Ja, dus ik denk dat het, zeg maar, je kan twee dingen. Je hebt een keuze tussen twee dingen. Je kan ervoor kiezen om, eigenlijk waar we het net over hadden, je eigen lifestyle een aantal andere keuzes te gaan maken, zodat het meer binnen de grenzen van de planeet is. Dat is bijvoorbeeld mijn vriend, die werkt als fysiotherapeut. En die heeft gewoon besloten van, gewoon al die dingen die we net al noemden, daar ben ik bewuster mee. Super hypocriet, niet altijd, maar in heel veel gevallen wel. Maar hij zegt, ja, ik vind mijn baan gewoon hartstikke leuk. Ik vind het leuk om mensen te helpen bewegen en weer plezier te krijgen in bewegen. En dat is ook heel belangrijk. Laten we even niet doen alsof we nu opeens 18 miljoen mensen nodig hebben om de klimaatcrisis te redden. Nee, we hebben ook mensen nodig die gewoon de samenleving draaiende houden. En dus
2: mensen van hun pijnlijke rug afhelpen.
1: Ja, dat is echt super belangrijk, het werk wat hij doet. Dus voor hem stopt het daar in die zin. Maar als jij denkt of als je voelt dat je talenten en je kennis, je expertise en je tijd wil inzetten voor het bouwen aan die toekomst die we nodig hebben, die nog niet gebouwd is, ja, dan kan je je helemaal uitleven. En dat is, zeg maar, ik heb op een gegeven moment wel die keuze gemaakt. Ik was ook fysiotherapeut. Ik heb besloten, ik vind het heel belangrijk dat er fysiotherapeuten zijn, maar niet, ik ben het niet.
2: Nee.
1: Dus ik ga wel mijn werk ook daaraan dedicaten om daar iets mee te doen. En dan is het gewoon uitvogelen. Wat vind ik leuk om te doen? Waar liggen mijn talenten? Hoe kan ik die talenten verder ontwikkelen? En waar kan ik die talenten tot laten ontbloeien, zeg maar?
2: Ja.
1: Dus
2: Wat was je? Ik ben je vraag helemaal kwijt. Maar nee, het is helemaal goed. Het was zeg maar meer van: wil je mensen nog inspireren met hele concrete dingen? Of wil je meer mensen handvatten geven om te ontdekken hoe je jouw rol zeg maar kan vinden?
1: Ja, ik denk dus: ik wil dat mensen voor zichzelf kiezen van welke rol wil ik nu hebben. En je hebt dus zeg maar heel platgeslagen keuze uit deze twee soort van lijnen. En die mag je elk moment veranderen. Dus ze die keuze geven van, hey, wat wil jij doen? Je kan het allebei doen. Maar die hele praktische dingen, denk ik, ja, zoek het lekker op.
2: Goed advies. We gaan naar muziek. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Woe.

0: Even terug naar jouw boek.
1: Ja, leuk.
0: Wat zijn eigenlijk de grootste boodschappen die daarin zitten? Waarvan je hoopt dat mensen het gaan kopen, maar ook dat ze misschien toch wat meer vertrouwen gaan krijgen in hun eigen rol om de wereld een beetje mooier te maken.
1: Ik hoop, en het komt eigenlijk omdat we hadden net heel even een gesprekje over. En ik hoop dat mensen zien dat ze ofwel zelf kunnen inspireren zonder te irriteren, ofwel zien dat de mensen om hun heen inspirerend zijn en niet irriterend zijn, zeg maar.
0: Ja, want we hadden het er net ook tijdens muziek een beetje over. Van, vaak zijn mensen toch, als je bijvoorbeeld zegt dat je plantaardig eet,
1: dan
0: voelen mensen zich al
1: irritant.
0: Snel aangesproken. Ja. Of dan denken ze toch van, je voelt je beter dan ik of zo. En ik wil dat niet of ik kan het niet. Wat heb jij daar een code voor gekraakt?
1: Nou, ik weet niet of er een code is voor iedereen, maar wat bij mij altijd heel goed werkt, is iemand helemaal in zijn waarde laten. Dus dat mensen, het is zo raar dat mensen zich dus, jij zei net superieur, alsof je als je duurzaam leeft dat je superieur voelt over anderen. Hoe doe ik dat dan? Zeg maar, dus gewoon die vraag terugstellen van, oh, weet je wel, hoe ervaar je dat dan? Waarom denk je dan dat ik me beter voel dan jij? Zeg maar gewoon meteen die spiegel voorhouden van, waar komt het eigenlijk vandaan dat je dat zo denkt? Heb ik iets gedaan of iets gezegd? Weet je wel, waardoor dit het. En het daarover. Dat niet iedereen staat altijd open voor zo'n gesprek. Maar soms komen er dat soort gesprekken hele waardevolle inzichten. En toen. Ik heb best wel vaak dit soort gesprekken mogen voeren en ook een beetje mogen leren gaandeweg. En eigenlijk is iedereen een klein beetje op zoek naar bevestiging van zijn eigen gedachtegoed. Dus als je dat kan doen, als je die persoon ook erkenning kan geven in wat die voelt. Dus stel het gaat over vlees, we hadden net over een emotioneel thema. En deze persoon zegt van ja, maar voor mij is vlees gewoon echt heel belangrijk. Als jij dan, terwijl je plantaardig eet, tegen die persoon vanuit oprechtheid kan zeggen, ik snap heel goed dat vlees voor jou emotionele, misschien culturele waarde heeft. Dan verandert al iets in die persoons hoofd. Want die denkt, van jou mag ik dit niet. En jij vindt dat ik slecht bezig ben. En je vindt dat het altijd zo moet op jouw manier. Dat hele harde, zwart-witte denken. Terwijl wij eigenlijk al hebben besloten. Ja, maar wij vinden hypocrisie helemaal prima. We doen het liever allemaal een beetje goed dan een paar perfect goed. Dus dat jij af en toe vlees wil eten, dat moet er ook kunnen zijn. En als die persoon zich dan is heel even de angel eruit, dan is eventjes een soort van de spanning eraf. Oh, dat mag er dan dus zijn. En dan zie je eigenlijk al dat de meeste mensen een beetje ontdooien. En dan kan je een gesprek hebben daarover. En ik denk dat de les is die ik zelf heb mogen leren op verschillende stukken. Vliegen is ook zo'n thema. Vlees eten is zo'n thema. Maar ook jezelf uitspreken binnen je bedrijf is zo'n thema. Het mensen het gevoel geven van dat wat jij voelt en wat jij denkt, dat is ook de waarheid.
0: Ja.
1: Inmiddels
0: kan naast elkaar bestaan.
1: Dat kan naast elkaar bestaan. En we mogen van gedachten veranderen. En we mogen groeien. En we mogen innoveren. En dat kan helemaal naast elkaar bestaan. En het is heel grappig dat sommige mensen is het dus echt een hele eigen, diepe, emotionele overtuiging die dat zo voelen. En sommige mensen kakelen gewoon de mensen om hun heen na. En dan kom je er ook meteen, zeg maar in zo'n gesprek, kom je er meteen achter wat voor vlees je in de kuip hebt. En ik was huis aan het bezichtigen en we hadden een makelaar, een jonge gast. En hij zei van, hier zit een cv. En ik zei tegen hem, ja, maar wij willen toch helemaal geen cv meer in ons huis? En hij keek me echt zo aan. En ik zei, ja, maar onze generatie, wij doen dat toch niet meer. Zeg maar, dat is toch niet meer wat wij nu een soort van op ons prioriteitenlijstje hebben staan. En je zag hem echt zo kijken en er gebeurde iets, snap je? Hij had zijn ingestudeerde praatje, ging hij opeens zelf over nadenken van, hé, wat vind ik daar eigenlijk van? En ja, dus die spiegel voorhouden zonder te oordelen, dat is echt het moeilijkste en het belangrijkste. Die erkenning geven aan de mensen, zeker als het een emotioneel beladen thema is, als het tradities zijn, als cultuur is, dat moet er mogen zijn.
0: Ja.
1: En want als dat er mag zijn, mag jouw mening er ook zijn.
0: Ja. En dan kan je echt een gesprek met elkaar aangaan.
1: Heb ik zo wel ervaren. En soms ook niet. En dan is het let's agree to disagree. En
0: leven laten leven.
1: Ja.
0: En ja, jij hoopt dus eigenlijk dat mensen door het lezen van jouw boek denken, oké.
1: Ja.
0: Ik kan meer dan ik denk. Op deze manier.
1: Op deze manier wil ik meedoen.
0: Ja.
1: Dat is het. Ze moeten er 200 pagina's voor hebben gelezen. En dan denken ze, nou, maar op deze manier, dan wil ik wel meedoen.
0: Ja. Je hoeft geen activist te zijn.
1: Nee.
0: Je hoeft geen. Je kan
1: stereotype.
0: Het echt op je eigen manier je invulling geven.
1: Ja, je hoeft niet te voldoen aan een of ander plaatje. Er is geen checklist, er is geen stappenplan. Je mag gewoon helemaal jezelf zijn. En bijdragen aan datgene wat we ons huis noemen.
0: De aarde.
1: De aarde.
0: De moeder aarde. Hey, en waar kunnen we jouw boek bestellen?
1: Ja, dat kan gewoon via de uitgever, Palmslag. Dus dat is gewoon palmslag.nl. En dan staat hij bij Verwacht, want het is natuurlijk nog niet verschenen. En daar zie je hem. Maar je kan ook gewoon mij even googlen op LinkedIn of mijn website of mijn Instagram. Gewoon Maartje Bregman intypen en dan wijst het zich vanzelf.
0: Dankjewel Maartje, heel leuk dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Mijn gast van vandaag was Maartje Bregman, ondernemer, spreker, schrijver en cheerleader for good. Heel leuk dat je luisterde naar Haags Groen. En Maartje, dank voor je komst. I throw myself, life is short. For a second there I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

0: de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Het

0: toch. Ga je die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee op...

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Curious to know what's happening in The Hague? Join the international team on Dutch Buzz for an hour of news, views and interviews that reflect the interests and concerns of the international community in The Hague.
8: Well, hello The Hague and welcome back to Dutch Buzz. What an amazing summer it has been, with record temperatures and even drought conditions. Wherever you spent your holidays, I hope you had a good time, charged your batteries and are now ready to step into the new season. In the program this evening, a political correspondent gives us an update on what's happening in The Hague. News about the cultural scene in our region. We speak to Michael Hasted about his new book, Reading Between the Vines. And a new wine-tasting facility opens in the Prinsestraat. Aisha D'Souza is at the sound desk. I'm Lillian Strobach.
7: Dutch Buzz, your weekly dose of news, views and interviews.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender ter Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender ter Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hallo? Hallo? Oh, met een mooie echo. Oké. Nou, je hoort het, we zijn bij Radio Tonka. En we zijn ook bij Art Science, de eerste Radio Tonka X Art Science show. Een show die in het teken staat rondom Art Science. Wat is dat, Art Science? Dat is een studie. Nu hoor ik mezelf een stuk harder. Hallo, ja. Art Science is een studie op de KABK in Den Haag en het conservatorium in Den Haag. En ja, dat staat in het teken van muziek en visuele kunst en de connectie tussen de twee. En ook technologie en wetenschap. Heel veel eigenlijk. En ja, we gaan nu een show doen. Iedere maand, hopelijk. Iedere maand is er een nieuwe host die de show anders vormt. En deze eerste episode gaan we ook beginnen bij het begin. En dat is een historie rondom Art Science. Ik ben hier ook niet alleen. Ik ben hier met medestudent Olivia.
1: Hallo.
0: Hoi Olivia.
1: Hallo.
0: Hi. En ik denk dat ik jou ga vragen om de huidige situatie rondom Art Science toe te lichten.
1: Zoals misschien sommigen van jullie hebben gehoord, de afgelopen paar maanden is er veel te doen geweest om Art Science. Op 18 mei 2026 kregen wij als studenten te horen dat de interfaculteit ophoudt met bestaan zoals wij die kennen en ons curriculum waar wij ons voor hebben ingeschreven een hele andere invulling krijgt. Eén waarvoor veel studenten zich niet zouden hebben aangemeld als ze dit vanaf het begin hadden geweten. Hoe dit jaar er nu uitziet is dat de master volledig in het conservatorium is opgenomen en de bachelor nu volledig bij KBK en onder de Fine Arts Department, wat betekent dat we het hoofd delen met Fine Arts en geen eigen hoofd hebben. En voor de master is er een nieuw hoofd ingesteld. Na de protesten die wij hier tegen hebben gevoerd, zijn we in gesprek geweest met alle partijen. En we gaan dit jaar zien hoe de praktische uitwerkingen daarvan zullen zijn. Mm-hmm. Maar één ding waar we wel zeker als studenten van hebben geleerd is hoeveel kracht wij hebben en dat ook samen protesteren ook heel veel moois heeft gebracht, heel veel community. En dat we daar ook dit jaar op willen focussen met samen zijn en laten zien wat Art Science is en ook laten zien waarom het niet weg moet gaan. En tijdens deze protesten hebben we hulp gevraagd van alumni vanuit alle hoeken en dingen die kunnen helpen. En daarom zijn we nu ook bij Radio Tonka en wil ik nu het woord geven aan een alumni die ons heeft geholpen. Dus hier is Bardo.
2: Hallo. Nu kennen we waarschijnlijk nog een beetje van het schimmengebied. wat ik meestal hier op de eerste donderdag van de maand doe. Maar een paar maanden terug. Dus toen waren dus de grote ontwikkelingen omtrent de Art Science en feitelijk de opheffing van de bachelor en al die zaken.
0: Interfaculteit.
2: Ja, echt, inderdaad. Opheffing van de interfaculteit. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb een radioshow. En jullie hadden de protestenweek precies in de week dat ik ook mijn show had. Dus ik dacht van, laat ik jullie uitnodigen om misschien ook wat bijdrage te leveren. Dus dat had ik toen gedaan. Dat was uiteindelijk trouwens op zaterdag toen uitgezonden, omdat ik ziek werd, et cetera. Maar die geschiedenis kun je terugluisteren op de show zelf. Was het nou juni of juli? Dat vergeet ik de hele tijd. Maar juni, toch?
1: Ja. Juni.
2: Ja, juni. Dus de eerste zaterdag van juni. Maar even kijken. En toen, eigenlijk hadden jullie aangegeven dat jullie het wel cool zouden vinden. Ik weet niet precies van wie het kwam, maar om een maandelijkse show te doen.
0: Ik ook niet.
2: Het is een beetje een mysterie, hè?
1: Ja. Ja, misschien.
0: Maar we zijn hier.
2: Ja. Ja, want je had zeg maar de Instagram pagina, die wordt gewoon door meerdere mensen beheerd. Dus ja. Iemand die zei van, nou, zou het eigenlijk wel leuk zijn, want ja, één show is misschien te weinig of zo. En dat was toen nog een beetje dat ik dacht van, ja, ik weet niet zo goed, we hebben daar niet de ruimte voor. Maar toen, Wout is ermee gestopt. Dus toen was er nu ruimte vrij deze avond. Dus bij deze heb ik de eerste 2 uur aan jullie, aan Art Science gegeven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Ja, jullie zijn heel erg welkom. wat ik dus, wat is ook nog een twiste, zeg maar, de sowieso, zeg maar, Radio Tonka heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis in Den Haag. Dus hij heeft eigenlijk heel veel verbanden en lijntjes met allerlei verschillende underground collectieven, et cetera. En daar zit eigenlijk stiekem ook de oorsprong, tenminste zeg maar beeld en geluid. En zit er ook een beetje bij in Art Science. Dus en dat is op zich ook een van de dingen waarvan ik dacht, het is eigenlijk wel gepast om, zeg maar, voor Art Science om misschien een keer een show te doen. Echt een officiële show, zeg maar. Bij Radio Tonka. Gezien de gedeelde geschiedenis ook tot op zekere hoogte. Dus, even kijken. Dat is toch iets wat ik nou ging vertellen? Of was later eigenlijk?
0: Ja, zeker.
2: Nee, dus zeg maar een klein stukje geschiedenis. Maar helaas ben ik de details alweer een beetje vergeten. Maar het is wel zo dat Radio Tonka is dus begonnen als echte kraakzender. Piratenkraakzender. En ze zijn zeg maar meerdere keren moesten ze van studio wisselen, et cetera. En op een gegeven moment toen hadden ze geen plek om uit te zenden. En toen had iemand van Tonka, die had contacten met Beeld en Geluid. En Beeld en Geluid, die had een studiogebouw ergens in het centrum van Den Haag. En toen vroegen ze als we daar konden uitzenden, dat kon. Dus, en toen had Den Haag, zeg maar, had Radio Tonka toen een hele goede plek. Ergens op de top van een gebouw hadden ze zeg maar een antenne gezet. Die dan door de hele stad uitzende, zeg maar. Beeld en Geluid, die heeft dus een tijdje gewoon Den Haag ook in de lucht gehouden. Dus letterlijk. En verder is het ook zo, als je goed kijkt naar de mensen die op Radio Tonka een show doen en zo. Er zijn altijd wel mensen van die letterlijk van Beeld en Geluid komen en Art Science. Dus ik ken een hele reeks DJ's zijn hier al gepasseerd in het verleden. En ik ben er zelf dus ook eentje van. Maar ja. Ik ben nu heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Dus ik ga nog een beetje hier en daar op de achtergrond wat meehelpen. En ook later op de avond nog wat kleine bijdragen doen. Maar in ieder geval, langzaam maar zeker gaan jullie het meer overnemen. En dan gaat het een hele eigen show worden, denk ik. Dus ja, succes.
0: Dankjewel, Bardo. We gaan beginnen met een stukje historie. Ik ga wat nummers spelen die heel oud zijn. Wat nummers die wat minder oud zijn. En daarna gaan we nummers spelen. Nee, wacht. Daarna gaat Olivia een stukje voorlezen. Zeer informatief. Daarna komt er wat muziek van studenten. En dan volgt er een interview met een curator van Conflux Festival. Ook heel erg art science. Interview met Bardo en Joris Strijbos. En dan tot slot hebben we Mai, die gaat een live set doen. En dan hopelijk hebben we de 2 uur gehaald. We gaan beginnen en we gaan ook echt bij het begin beginnen. En dat is in de Philips elektronische studio, waar de eerste elektronische muziek in Nederland wordt gemaakt door Dick Rijmakers. Dick Rijmakers is ook wel de founder van Art Science, samen met Frans Evers. Hier heet hij nog Kit Baltan als artiestennaam. En we gaan nu even naar een videofragment luisteren en daarna naar wat muziek.

De toon die op het ogenblik nog blijft klinken, is een van de 12, komt uit een van de 12 kastjes die op het ogenblik hier te zien zijn. En het is dus mogelijk om met deze andere kastjes nog meer van die tonen erbij te brengen, zodat akkoorden gevormd kunnen worden. Ik kan u dat even laten horen. Hier komt een lage toon bij, hier komt een hoge toon bij en hier komt een nog hogere toon bij. Dit akkoord van 4 tonen heb ik op het ogenblik opgenomen op een bandopnemer. En ik geloof dat ik zo voldoende heb, dus ik kan dit wel even uitzetten. Op aanwijzing van de componist kunnen we dus dit opgenomen akkoord op verschillende manieren bewerken en mee manipuleren. Ik wil jullie dus even laten zien door deze magnetofoonband snel op en neer te spoelen. Hierdoor verandert dus de toonhoogte van dit akkoord. Ik heb dat op deze bandrecorder geregistreerd en door nu hiervan een stukje uit te knippen, ook weer op aanwijzing natuurlijk van de componist, en de uiteinden van het stukje aan elkaar te binden, krijg ik een lusje. En dat lusje kan ik weer op een magnetofoon afspelen, waardoor dat geluid zich dus steeds blijft herhalen. Hier is dus dat lusje dat op een bandrecorder is vastgelegd. Ik zal u dit even laten horen hoe het geluid zich dus herhaalt. Dan hebben we nog de mogelijkheid om het geluid wat we juist gehoord hebben te vermenigvuldigen en op te tellen met deze machine.

Behalve elektrische geluiden kunnen we ook natuurlijke geluiden opnemen en daarvan een lus knippen. Daarvoor laat ik u enkele voorbeelden horen. Ik heb hier namelijk een wekkergeluid, een voetstap, een friemelachtig figuurtje en een klok.

Het is heel belangrijk hoe die afstand is tussen die twee. De temporele afstand. En dan, daar ontstaat de muziek. Als het heel dichtbij is, ontstaat er zelfs een toon. Als het ver af is, is het gewoon een tempo. Papapapapapapap, als je het repetitief is. En als het ver uit elkaar is, is het gewoon de duur van een stuk. Nou, die architect heeft ook, van die Twin Towers, heeft ook een afstand moeten maken. Hij heeft niet de eerste toren gebouwd. En dan komt de opdrachtgever en zegt, verdomme jongen, dat heb je mooi neergezet. Ik wil er nog wel eentje. Nou, dat weet je, komt goed uit, want ik wil er nog eentje in Stockholm bouwen. Zegt hij, ben je persoonlijk? Hij komt naast Zeden te staan. Hoe weet ik niet, maar dat moet jij maar bepalen. Dus die architect heeft een ongelooflijk belangrijk besluit moeten nemen. Hoe zet ik ze? Zo. Maar nu moet ze bespeeld worden, moet het tot de klank gebracht worden. En dan komt de componist Bin Laden. Die zegt, nou, ik zal zorgen dat het een absoluut onovertroffen klankkunstwerk gaat worden. Werk, ik verzeker je. En hij heeft er jaren voor gedaan om een planning te maken. Want hij kan zeggen, nou, ik neem een vliegtuig, dus een aandrijver, gewoon zoals een kleper van de klok. En die laat ik erin vliegen. En dan ga ik even op vakantie, want ik moet even bijkomen. En dan na de vakantie gaan we die tweede nog eens even pakken. Fout. Afstand is te groot. Oh, wacht even. Weet je wat ik doe? Ik heb twee vliegtuigen. Ik laat ze gelijktijdig in die toren vliegen. Ja, wel, ja. Dat kun je doen, maar het is heel weinig effect. Wat voor afstand stel je nou voor? Nou, kijk, het moet zo zijn. Die eerste, die hoor je. Het publiek verwerkt het, is chaos. De eerste tik is altijd chaos. Dat is, heeft nog geen klank, heeft geen structuur. Iedereen zegt, wat is dat? Ongeluk, vliegtuig, paniek. Jezus, zal je toch maar gebeuren, enzovoort. En er komt 20 minuten daarna, komt dus de tweede vliegtuig. Daarmee is het toeval uitgesloten en treedt de compositie, maar nu moet je compositie als plan, als aanvalplan komt naar voren toe. En het is, zonder een cynisme te vervallen, een geniale afstand. Want de ontzetting, dat weet ook iedereen, is natuurlijk, het is verschrikkelijk wat er gebeurde met die ene toren. Maar de ontzetting is, totdat herhaald in die tweede met dezelfde perfectie, waardoor er ongelooflijke communicatiestoornissen die ook inmiddels net boven water zijn gebracht. Dus het begrijpen van die ene toren, dat die andere toren, de kantoormensen zeiden, nou ja, we merken nog niks. Want die zagen dat niet, die zaten aan de andere kant. Er is niks aan de hand, wat maak je je druk om? En de ander zei, nee, je moet ontruimen. Dus dat wil zeggen dat langzaam maar zeker er een klank ontstaat die een hele hoge resonantie in de hele wereld heeft gehad, tot de dag van vandaag.

Space.

I'm going to go to the hospital.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender ter Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.

0: Hallo, je luistert naar Radio Tonka X Art Science, een studie op het op de KBK in Den Haag en het Koninklijk Conservatorium. Dit is de officiële start van het tweede uur en we hebben dit uur een interview met Joris Strijbels van Conflux en een live performance bij een Art Science student, derde jaar bachelor Mai. Dus ik geef nu het woord aan Bardo.
1: Ja, even kijken. Dus ik heb eerder deze week een interview opgenomen met Joris Strijbels van Conflux Festival. En ja, daar kunnen jullie nu naar gaan luisteren. En we beginnen even met een fragment van een werk van Macular, van Joris Strijbels en Matthijs Munnik. En ik moet me wel verontschuldigen dat ik de naam even niet van het stuk bij me heb. Maar je kan het makkelijk terugvinden op hun website. Dus... Geniet ervan.

0: Ja, kun je misschien eerst jezelf introduceren, Joris Strijbels?
1: Mijn naam is Joris Strijbels. Ik werk als kunstenaar. 50-50 organiseer ik mede een festival, Conflux. En de andere tijd werk aan mijn eigen projecten. Dat zijn een soort kinetische licht- en geluidsinstallaties en audiovisuele performances.
0: Oh ja. En even kijken. Je bent als kunstenaar ook echt actief in meerdere collectieven. Misschien kun je daar ook iets over vertellen.
1: Ja, ik ben vanuit Art Science, waar ik gestudeerd heb, heb ooit het Macula collectief opgericht. En ik denk dat het, ja, het komt natuurlijk een beetje omdat de Art Science tussen het conservatorium en de academie in zit. En dat wij dingen altijd vanuit een muzikaal idee benaderen. Dus dat je in het soort van collectieve werkt, een soort van muziek maken die je vaak ook samen. En op die manier benaderen ze ook kunst wel op die manier. En dus dat is veel, veel samenwerking en veel in collectieven. En dus zo, ja, zo op de academie ontstond eigenlijk al het Macula collectief met een aantal mensen die een beetje in dezelfde dingen geïnteresseerd waren. En later zijn er wat organisaties in Rotterdam bijgekomen. Klankvorm en Conflux, waar ik in samenwerk.
0: Ja. En wat is je rol in Conflux op dit moment?
1: Mijn rol in Conflux is eigenlijk vooral programmeur. En voor een deel maak ik mee gewoon de plannen, de lijnen waar we heen gaan. De thema's en de richting, wat voor events gaan we doen. En ik begeleid eigenlijk vooral de werk in opdracht. En ik ben veel bezig met de expositie, maar omdat we doen veel werk in opdracht. Maar bij ons is het niet alleen maar dat je gewoon geld geeft. Maar wij gaan ook echt wel met die makers meedenken van hoe kunnen we onze eigen skills inzetten om dat werk beter te maken. Dus we zijn ook wel echt veel mee aan het bouwen en mee aan het ontwerpen.
0: Oh ja, ja, dat is echt heel gaaf om te horen eigenlijk. Even kijken. Ja, en wat kun je ook nog meer vertellen over misschien de relatie tussen Art Science en Conflux? Want ja, jij hebt sowieso een achtergrond in art science, maar ook eigenlijk wat je ook al een beetje hebt aangegeven, ook meer mensen waarmee je dus samenwerkt in dat hele collectief.
1: Ja, ik denk vanuit, ik heb natuurlijk art science gedaan, en de bachelor en de master ook. En, maar ik ben, wat is het nu, in 2016-17 ben ik met Ilke Otterhof ben ik Klankvorm begonnen. En dat begon eigenlijk een beetje met het idee van we willen gewoon een avond die zich op audiovisuele kunst richt in Rotterdam. We misten dat zelf heel erg. DEF was gestopt. En het IFFR ging steeds minder doen aan kunst. Deed had nog wel een soort van AV-programma. Maar ja, wij misten zelf gewoon die avond. En we waren allemaal artiesten die we eigenlijk gewoon vooral zelf wilden zien. Dus die dachten van nou, we gaan gewoon iets organiseren. En dan kunnen we ze uitnodigen. En dan kunnen ze hier bij ons komen spelen.
0: Nou ja.
1: En ja, dus dat begon bij V2. Ik stuurde een mail naar Alex Adriaans en die zei eigenlijk gewoon meteen van is goed, kom maar, dit kan gewoon. En daar zijn we eigenlijk begonnen met een soort van audiovisuele experiment. En dat was toen 4 keer per jaar. En dan deden we gewoon vroeger steeds een muzikant en een visueel kunstenaar. En die lieten we dan een week daar samen werken.
0: Oh ja.
1: En dan na die week dan was het idee van nou, dan is er een performance. En dat is eigenlijk een soort van pressure cooker idee van kijken wat er uitkomt. Omdat wij dachten van deze mensen die passen goed bij elkaar. En dan ging dat gewoon experimenteren en proberen. En dan soms werkte dat goed en soms ook niet. Maar dat was ook een beetje de opzet van die avonden. Dat het gewoon echt een experiment kan zijn. Wat alle kanten op kan eigenlijk. En toen langzaam vanuit daar is dat eigenlijk zijn die ambities een beetje gegroeid. Dus op een gegeven moment werden die projecten wat groter. Toen hebben we ook een project in Radio Kootwijk gedaan. En werden de dingen ook wat thematischer.
0: En dat was nog steeds als Klankvorm, geloof ik, toch? Of...
1: Dit was allemaal onder Klankvorm. En ja. Toen op een gegeven moment toen hebben we een experiment gedaan. Omdat we dachten van we willen eigenlijk meer de openbare ruimte. Toen hebben we een soort project gedaan, Lightforms. En dat was dan 10 dagen op plein 1940 buiten. En met een soort lichtinterventies en dat soort dingen. En van daaruit kregen wij een beetje het idee van we willen eigenlijk wel een soort festivalformat ontwikkelen. En dat ook een beetje linken aan meer soort van de maatschappij. En dat het iets breder werd dan alleen maar gewoon kunst presenteren. En daar is eigenlijk Conflux uitgekomen. En daarvan gaan we nu, is dat over 3 weken, dat we de 5e editie ingaan.
0: Ja. Gaaf. En even kijken, ja, wat je al noemt nu over met Conflux, dat jullie eigenlijk dus meer een soort van verbinding met zeg maar de maatschappij, et cetera. Ik weet niet wat de beste bewoording is. Wilde maken, zeg maar. Dus, en dat is ook volgens mij wel terug te zien inderdaad in de thema's van het festival.
1: Van dit jaar vooral, denk ik. Want eigenlijk hebben we het eerste 3 jaar zien we eigenlijk een beetje als een soort van trilogie. En dat was een beetje een soort van het veld verkennen waar we zelf altijd in zaten. En dat gaat heel erg over de soort van relatie tussen de mensen en technologie en de toekomst. En hoe de mens zich verhoudt tegenover deze technologie gedreven maatschappij. En eigenlijk het 4e jaar, dus vorig jaar, toen waren we eigenlijk een beetje aan het zoeken van wat maakt de mens nou echt mens? En toen hadden we dus als thema de Rites of Decay. Dus dat is echt gewoon, wat is eigenlijk de rol van rituelen nog in deze samenleving? En hoe blijft dat overeind? En hoe reageren kunstmatige intelligenties op rituelen? Ook voor hoever ze intelligent zijn natuurlijk. Maar,
0: oh ja.
1: Dus dat was er toen een beetje het thema. En eigenlijk na dat thema hadden we een beetje zoiets van, ja, er is toch echt wel veel aan de hand in de wereld. En de politiek drijft toch wel een bepaalde kant op, dat we dachten van, ja, we zitten wel lekker heel erg in die abstracte bubbel met sensorische kunst en zo. En toen dachten we van, nou, misschien is het ook wel goed om op een gegeven moment gewoon wat meer urgente en hedendaagse maatschappelijke thema's te gaan adresseren. En dat kwam dus uit in het thema Tactics for Cultural Resistance. En het grappige is eigenlijk dat het voor ons is, het is ook niet heel erg uit te leggen wat het dan precies is. Dat vragen we zo. En wat bedoel je daar dan precies mee? Ik denk, ja, het is meer ook gewoon een soort van cluster aan thema's die dan juist eigenlijk middels zo'n festival een soort van vorm krijgen, zeg maar.
0: Ja. Ja, dat is sowieso wel ook volgens mij hoe het meestal gaat bij dit soort festivals. Dat het thema is meer een soort van verbindende factor inderdaad voor eigenlijk allerlei verschillende richtingen waarin de kunstenaars hun werk maken en ontwikkelen.
1: Ja, precies. Het is een soort kadering van een veld eigenlijk waar omheen werk gemaakt wordt, maar ook vragen gesteld. En
0: hoe komt het dan zeg maar dit keer tot uiting in de programmering? Zeg maar, qua artiesten en verdere programma, zeg maar.
1: Ik denk sowieso dat we een beetje een shifting hebben naar wat meer activistische kunst. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Tools for Action is daar een goed voorbeeld van, met Bambi Benko. En Forensic Architecture zijn we mee bezig. En Anne Wenzel, die best wel politiek geladen werk maakt. Zonder daar echt heel erg duidelijk een soort van stelling in te nemen van wij zijn hier en we vinden dit of zo. Het is meer dat we eigenlijk al die invalshoeken willen belichten en dat we gewoon ruimte willen geven aan al die stemmen, zeg maar.
0: Ja. Heb je ook nog een ander voorbeeld misschien van artiesten of...
1: Wat ik ook wel interessant vind is dat we bijvoorbeeld Sebastian 69dB hebben van Spiral Tribe in het clubprogramma. En dat heeft natuurlijk ook een hele rijke historie met muziek als op een soort van revolutionaire manier inzetten om een soort van politieke beweging te beginnen.
0: Ja. Kun je daar misschien meer over vertellen, over over Spiral Tribe, et cetera? Want ik denk, heel veel mensen weten amper nog wat dat ooit was, denk ik.
1: Wat ik ervan weet is dat zij in Engeland een sound system zijn begonnen. En dus en eigenlijk een beetje de initiators waren van de free party scene. En het is echt het idee om een soort van feest te geven waarbij iedereen gewoon vrij is om te doen wat hij wil. En dus dat eigenlijk zo min mogelijk belemmeren of restricties aanzitten. En eigenlijk gewoon om een soort van die muziek te ervaren in een collectieve vorm.
0: Ja.
1: En ze hebben denk ik langzaam Nederland en Frankrijk en al die omliggende landen aangestoken. En op die manier is er wel een soort van hele underground scene ontstaan. rondom die free parties en het eigenlijk een soort van hele cultuur ontstaan.
0: Ja. Het is een soort bijna anarchistische tak van de rave eigenlijk, toch? Oorspronkelijk een beetje.
1: Zo zou je het kunnen zien, ja.

0: Nicky Asman en Robert Prafta. Die hebben ook volgens mij wel een interessant project, toch? Met die Sound Graffiti, als ik het goed heb.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk alleen van Robert.
0: Oh ja, oké. Okay. Ah.
1: En het grappige is dus dat ik toen ik nog studeerde bij Art Science, toen wist ik dat Robert die les deed. Maar ik was toen, je kon natuurlijk elke keer kiezen tussen verschillende lessen. En ik had toen een andere les gekozen. Maar in mijn hoofd bleef dat concept altijd wel bestaan. Dat ik dacht van, wat houdt dat dan precies in, sound graffiti? En eigenlijk nu, nou, wat is het, 15 jaar later of zo. Was ik met Robert aan het werk, omdat hij samen met Nicky Asman een performance gaat doen in Brutus. En raakten we aan de praat over dat concept, omdat ik samen met iemand anders bezig was met een project om een soort van zonnecel met een batterij, om geluidsinstallatie te maken voor de openbare ruimte. En toen ineens kwam die link weer omhoog, zo van, oh ja, wacht, er was toen dat sound graffiti project. Dus toen zijn we aan de praat gegaan van, is dat niet interessant om dat in een soort workshop vorm te presenteren tijdens het festival? Dus dat zijn we nu eigenlijk aan het doen. En het gaat dus inderdaad over luisteren. Ja, net zoals hoe graffiti visueel werkt. Dat je inderdaad gewoon dus of geluidsobjecten kan toevoegen aan de openbare ruimte. Dus waar al een hele soort van volle geluidswereld is. Maar dat je op die manier dus gewoon bepaalde plekken kan beïnvloeden met drones of met soundscapes of opnames of dat soort dingen. Maar ook gewoon hele fysieke objecten die bijvoorbeeld beginnen te bewegen en beginnen te tikken tegen dingen aan en zo.
0: Ja.
1: Het is volgens mij wel een interessant onderwerp om verder te onderzoeken binnen zo'n workshop, waarbij dus verschillende mensen gewoon met eigenlijk hele andere ideeën weer daarin komen.
0: Ja. Even kijken. En ja, een andere observatie die ik had gedaan, dat ik best wel interessant vond, toen ik een beetje door de geschiedenis van Conflux Festival aan het heen kijken was, qua thema's en zo. Wat me opviel is dat jullie zeg maar eigenlijk ieder jaar ook terugkijken op de vorige editie en daar een beetje op reflecteren. En op die manier is er ook een soort continuïteit, zeg maar, tussen iedere editie. En ook wat je net ook al een beetje aangaf, dat zeg maar deze editie, dat jullie eigenlijk een beetje denken van ja, laten we het eens een keer op een iets andere manier gaan benaderen. Omdat we eigenlijk tot nu toe eigenlijk vooral een beetje vanuit die technologische kunsthoek, zeg maar, alles een beetje hebben benaderd. Maar vanuit die bubbel, zeg maar. Maar dus nu meer vanuit een soort activistische hoek. Maar wat ik dus heel interessant vind, is dat er dus eigenlijk echt een ontwikkeling is van eigenlijk een soort van het wereldbeeld wat jullie, zeg maar, soort van zelf hebben, of hoe zeg je dat?
1: Ja, ik denk dat het ook, kijk, het is wat dat betreft, ik en Ilko en andere mensen die waar we mee samenwerken in Conflux, voor mij is dat festival en ook klankvorm en zo, dat is eigenlijk meer een soort van verlengstuk van mijn eigen artistieke onderzoek. Want het is natuurlijk ideaal als er een soort van platform is waarbinnen je gewoon zeg maar bepaalde thema's waar je in geïnteresseerd bent, dat je dus op die manier allerlei mensen naar Rotterdam kan halen die met diezelfde onderwerpen bezig zijn. Dus, en het linkt op een of andere manier ook altijd wel weer aan de projecten waar ik zelf gewoon in mijn eigen praktijk mee bezig ben. Dus daar zit natuurlijk een hele grote overlap in. En dan op een gegeven moment krijg je dus ook dat je tijd in een bepaald onderwerp zit en op een gegeven moment dan weer doorbeweegt naar een volgend onderwerp of juist uitzoomt of inzoomt of op die manier daar. Ja, dus het is inderdaad gewoon wel echt een soort van organisch pad of zo.
0: Ja, en dat is op zich wel, zeg maar, het lijkt op, dus zoals ik het nu een beetje hoor, is het Conflux eigenlijk ook, Het is niet een soort van, wat je best wel vaak ziet, is dat heel veel festivals ook in de mediakunstwereld vaak worden georganiseerd door mensen die er zelf eigenlijk een beetje buiten staan. Dus die het zeg maar heel interessant vinden, et cetera, maar zelf niet echt kunstenaars zijn. En daardoor ook, ja, je krijgt er hele interessante en gave festivals door. Maar bij Conflux is het bijna alsof het meer een soort van, ja, jullie zijn eigenlijk ook zelf kunstenaars. Dus het wordt zelf ook een soort van, ja, zoals je het zelf ook hebt omschreven, een soort organisch. Soort van...
1: Ja, dat is. ik denk dat we het inderdaad ook wel gewoon zo benaderen. En als proberen we zelf eigenlijk zo min mogelijk ons eigen werk in het festival te verwerken. Mm. En dat deden we in het verleden wel meer, denk ik.
2: Ja.
1: Maar inderdaad, omdat je dus zelf zo in diezelfde thematiek zit, gaat het allemaal in elkaar over.
2: Ja.
1: Maar ik zie meer wat dat betreft een beetje in de traditie gewoon van... vroeger had je ook gewoon Zero bijvoorbeeld, die beweging. Die waren ook gewoon zelf de hele tijd hun eigen events aan het organiseren. En dat je meer echt als een collectief beweegt.
2: Ja.
1: Maar ja, dat staat natuurlijk ook een beetje haaks tegenover de beeldende kunstwereld die vrij individualistisch ingericht is.
2: Ja, zeker.
1: Dus dat hele concept van collectieven, dat lijkt steeds minder een rol te spelen daarin.
0: Ja, dat is op zich wel jammer eigenlijk. De manier hoe jullie werken, dat is ook duidelijk, heeft dat althans in... Zoals ik het nu dus hoor, komt het ook een beetje voort uit hoe zeg maar art science ook zeg maar georganiseerd werd op een gegeven moment. Met echt van die projecten die je dan samen met de docenten deed, zeg maar. Dus in plaats van dat de docent je iets leert, dan ga je dat doen. Was het zo van, we gaan samen een project doen. En de docenten waren dan vaak natuurlijk wel meer begeleiders, maar die waren wel echt betrokken ook als kunstenaars bij het project, zeg maar.
1: Ja. Ja, wat dat betreft is dat ook echt wel een grote invloed gehad, inderdaad. En ook omdat je gewoon... Ja, dat is natuurlijk iets wat je ook vanuit eerdere, oudere collectieven waar je dan in werkt. Dat je merkt gewoon van, ja, met een groep mensen krijg je gewoon veel meer gedaan. Krijg je gewoon veel meer impact. En bijvoorbeeld net als theatergezelschappen werken ook zo.
2: Ja.
1: Dat is ook en ik vind dat een hele interessante manier van werken.
0: Ja, zeker, ja.
1: Dat inderdaad, voor mij is dat echt een terugkerend thema. Dat ik echt zelden doe ik een project alleen.
2: Ja.
1: Dat echt... Ik vind het ook, zeg maar, als ik alleen maar iets aan het doen ben wat ik zelf bedacht heb. En dan wordt het precies zoals ik het zelf bedacht heb. Dat die hele interactie is eruit. Dat vind ik dan ook een beetje saai of zo.
2: Hmm. Ja.
1: Ik vind het juist wel leuk dat het een beetje een soort van onverwachts op en neer gonst. En een beetje, ja.
0: Ja. Ja, dat is sowieso denk ik wel iets om meer de wereld in te gooien, zeg maar. Dus meer collectieve...
1: Collectiviteit.
0: Ja.
1: Samenwerken.
0: Ja.
1: Alright.
0: Cool
1: man.
0: Ja, dank je. Ja, dames en heren. En al het andere gespuis. Dit was een interview met Joris Drijbels van Conflux Festival. Het Conflux Festival is dus eind deze maand. 24 tot en met 27 september in Rotterdam. Zeker de moeite waard om uit te checken. Helemaal als je interesse hebt in het gebied van art science en... aan verwante kunstvormen. Even kijken. En er komen sowieso een hele berg vette artiesten en kunstwerken, et cetera. En een daarvan, die nog niet genoemd is, is Merchbouw. Dat is echt een legendarische noise-artiest. Japanse noise. Tenminste, ja, die heeft feitelijk Japanse noise uitgevonden, geloof ik. Dus hij komt zelf uit Japan natuurlijk. Merchbouw, het is vrij intense muziek. Maar even kijken. Daarna... komt er ook nog een live set. Dus blijf vooral luisteren. Zet het volume wat zachter als het iets intens is. En als je ervan houdt, geniet ervan. Komt er daar nog iets? Of is dit alle inhoud? Zeg maar? Wat? Ja. En wat was jouw naam ook weer van de live set? Maya Rachel. Oké. Ja, cool.

0: luisteren. Dit was de eerste aflevering van Art Science op Stonka Radio. Volgende maand, elke eerste donderdag van de maand, zijn we hier. Elke maand een andere student, andere ingeving van wat er wordt gespeeld. Heel erg bedankt Mai voor deze crazy noise. Heel erg bedankt Bardo voor de plek op Stonka Radio en het meedenken als anonymous. En heel erg bedankt Jim voor het hosten. En ja, wil je nog iets zeggen, Jim? Jim zegt ook good night, sleep well.
1: Sleep well.
0: En ja, tot de volgende keer. Doei.
1: Doei.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, dames en heren. En alles daaromheen en tussendoor. We zijn nu aangekomen bij een nieuwe show. En de komende 2 uur ga ik samen met Sina en Far ga ik een live set verzorgen. Dus geniet ervan.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leendert de Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond. We zijn nu bij het laatste uur van Radio Tonka deze avond. Bij deze show. Met Duister Barde en Sina. Geniet nog voor het laatste uur. We gaan verder met waar we gebleven zijn. Experimentele noise. Met een sonologisch art science. Maar wie weet, maar wie weet.

Ja, dat was weer de show voor vanavond. Hier op Radio Tonka. Duistere bodem en Sinai Far. Wij zijn, als het goed is, over een maand weer terug.

0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat de zorgen over gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed worden besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, onder meer in woningen in de Haagse wijk Loosduinen. D66 roept de wethouder op om snel met duidelijkheid en ondersteuning voor die bewoners daar te komen. Het conflict tussen de gemeente Den Haag en een bouwbedrijf over de renovatie van de Hubertustunnel loopt steeds verder op. Een bemiddelaar moet nu de partijen bij elkaar brengen. De boete voor uitstel van de oplevering van de tunnel is inmiddels opgelopen tot 2,5 miljoen. Volgens de gemeente zijn er nog honderden gebreken. En de fractievoorzitter voor Hart voor Wassenaar, Henry Hendricks, heeft zich afgesplitst van zijn eigen partij. In een brief aan burgemeester Leender ter Lange, de voorzitter van de gemeenteraad daar, laat hij weten dat het tijd is om ruimte te maken zodat de rest van de fractie zich zelfstandig kan ontwikkelen zonder hem. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.